0: gedegradeerde artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Whalen. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

mooiste dingen kosten vaak de minste moeite. En komt geluk zo aangewaaid. Maar om de hoogtes te ervaren, moet je ook de dalen voelen. En meebewegen met hoe de aarde draait.

Soms zijn het een paar woorden, daar ergens diep van binnen. Nooit gezegd, met spijt betaald. Want je wist wat je wou zeggen, maar bleef zoeken naar de zinnen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
2: Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer. 'S Middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe.

maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent. En dat ze haar zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. En in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Dat Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Parton's standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt naar 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
0: Bingo non-stop.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
2: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen. Niet alleen in het country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden.
1: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League. En daar zijn de fans ook wel blij mee.
3: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Ja, het is gewoon mooi. Het is gewoon jammer.
4: We kunnen wel heel verdrietig worden. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
1: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Het was een drukke avond voor de politie in Overvecht. Een automobilist scheurde daar met bijna 100 km per uur door de wijk gisteravond, waar je 50 mag. Ook werd de bestuurder van een motorscooter beboet omdat hij veel te hard op een fietspad reed. Twee auto's werden opengebroken. Volgens de wijkagent zijn daar aardig wat spullen bij gestolen. De Utrechtse politie heeft ook een nepvuurwapen in beslag genomen. Er was een melding gekomen van iemand die een wapen had gezien in een tuin. Agenten gingen naar de woning toe en troffen het airsoftwapen aan. Dat lijkt veel op het dienstvuurwapen van de politie. Het is verboden om die in bezit te hebben. Volgens de politie is het ook heel gevaarlijk voor de eigenaar, omdat op straat het onderscheid niet te maken is. En dat kan betekenen dat de politie in zo'n geval hardhandig optreedt. Brand gisteravond in een trein op Utrecht Centraal. In een wc was een accu in brand gevlogen. Iedereen moest de trein uit. Tussen Utrecht Centraal en Driebergen-Zeist en Woerden reden tijdelijk geen sprinters. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heft de sproeiverboden op na de regen van de afgelopen tijd. Vanaf vandaag mag weer oppervlaktewater worden gebruikt. Later deze week is het gebruik van grondwater ook weer toegestaan. De waterstanden zijn nog wel zorgwekkend laag door de droogte, zegt het waterschap. En vandaag blijft het ook droog, vooral deze ochtend is er zon. Later wel wat meer bewolking en het wordt zo'n 25 graden. Morgen wel kans op buien trouwens, met onweer.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo non-stop.

0: loopt de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel. En haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middellandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
4: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Het pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling daar allemaal voorbij komt.
3: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
5: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn. Ja.
3: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Even serieus, Fiesta Escalada hoorde hier bij Bingo FM. Ja, gisteren was het geen feest om woorden dat Dolly Parton was en is overleden. Wat een icoon. Man, man, man. Toen dacht ik een beetje aan Country Wilma. Ben je stram en stijf, dan moet je gaan bewegen. Een dame die dat 9 to 5 heeft gekofferd. En ze zat gisteren bij SBS ook in het nieuws. Ga ik ze straks misschien wel even draaien. Gaat een mooie dag worden vandaag, hoor. Misschien wel een graadje of 5, 26. Laat me gauw beginnen met muziek. Django Wagner, Bachata Bailando.

mijn vriend Jack Gowak, de Bachato Ballando, hoorde hier bij je bingo. Het KNMI gaat gebruikers van zijn app vanaf deze week waarschuwen voor lokale zware onweersbuien. Tenminste, het is een optie. Ja, het weer is het meest belangrijke wat besproken wordt, hè, door mensen. Als je zo'n zware bui binnen een kwartier kunt verwachten op je locatie, dan krijg je een melding. Het gaat niet om alle buien, alleen om zware onweersbuien die echt overlast kunnen veroorzaken, zegt het KNMI in de beeld. Tot nu toe waarschuwt het KNMI per provincie, maar onweersbuien voltrekken zich doorgaans in een kleiner gebied. En de nieuwe waarschuwingen zijn een aanvulling op de bestaande waarschuwingen met de code geel, oranje of rood. Nou, die optie, het is een optie, hè. Je kunt ervoor kiezen, is een eerste stap richting plaatselijker waarschuwen, legt het KNMI uit. Door de wetswijziging kan het instituut dit doen. Door een wetswijziging. Aha. Wie de waarschuwingen wil ontvangen, die moet je appje dan wel bijwerken. En in de instellingen kun je de functie aanzetten. Al dus een woordvoerster van het KNMI. Niet dat bij elke zware onweersbui je app afgaat als je het helemaal niet wil, hoor. Het gaat om de locatie die iemand zelf heeft ingevuld. Je moet dan toestemming geven. Hè? Dat heb je wel eens vaker gehad op je smartphone. Geef toestemming om je locatie aan te geven. Functie is nog in ontwikkeling en gebruikers kunnen hun mening erover geven. Ja, het KNMI breidt zijn service uit. Dat begrijp ik ook wel. Dat is een van de dingen die dus kan na een wetswijziging, moet je nagaan. Ja, het KNMI is echt een instituut, hè, van de overheid. Hier zijn Svenna en Sven Versteeg en vuurwerk.

0: meisje.
1: Ja, eigenlijk was het meisje zo lelijk als de nacht. DJ Madman, maar Brace, Jeffrey Ace, Billy Dans en Afro Bos hebben zoveel jaren na dato een DJ Madman verbeterd door het meisje toe te zingen in plaats van het meisje af te zeiken. Want DJ Madman die zong Meisje zo lelijk als de nacht. En Madman die heeft onlangs nog eens een keer met Frank van Etten wat opgenomen. Toen dacht ik, oh, die is er nog steeds. Grappig is dat eigenlijk. Het was niet de afgelopen weekend, maar 60 jaar geleden wel. 22 augustus 1966. Toen werden door buurt- en straatverenigingen gebruik gemaakt van de weersomstandigheden. Niemand dacht toch aan de donkere luchten en de regen. Dat meldt het Utrechts Nieuwsblad op maandag 22 augustus 1966. En waardoor? Nou, opgewekt vierde jong en oud. Opgewekt vierde jong en oud hun traditioneel augustusfeest. Dat volgens sociologen een typisch Utrechts verschijnsel moet zijn. Nergens zouden zoveel feesten worden gehouden, waarbij menigmaal ook de openbare straat met hekken aan het verkeer mocht worden onttrokken. De aloude buurtvereniging van de Wolfstraat, waar de huizen ook waren versierd, ging met de muziek mee. Het augustusfeest is er uitbundig gevierd. Ik neem toch aan dat ze buurtfeesten bedoelen, want augustusfeesten, ik heb daar nog nooit van gehoord in ieder geval. Maar de buurtfeesten die waren natuurlijk hartstikke goed bezocht in Utrecht. Heel veel mensen die hadden dan een feestje. En op de foto staat een meneer die op een tuba aan het blazen is. En nou ja, heel veel kinderen en mensen lopen daar achteraan. Ik weet dat het buurtfeest in de Zevensteegjes nog gevierd wordt. Er zijn misschien nog wel weer wat andere varianten van de buurtfeest in Utrecht. Maar zoals het ooit was in 1966, ja, dat komt nooit meer terug. Toen liepen hele straten uit, de hele straten werden afgezet. En er was feest en mensen zaten gewoon lekker buiten. En die gingen dan na het nuttige s'avonds van een kleine verstapeling, af en toe misschien ook nog wel eens een tikje op de vuist. Maar zongen ook mooie liedjes. Marianne Weber heeft erover verteld. Die woonde op de Tweede Daalse Dijk en daar had je hele grote buurtfeesten. En daar is zij eigenlijk begonnen. Daar heeft ze het virus gekregen van de mooie liedjes om lekker mee te zingen. Hartstikke goed, hè? Fantastisch. Mensen, de buurtfeesten, zijn ze nog? Ja, er zijn er nou misschien een paar. En ik weet dat er over gepraat werd om misschien ook de buurtfeesten in de Zevensteegjes niet meer zo uitbundig. Nou ja, ik ben benieuwd. 22 augustus 1966 was in ieder geval een foto en dit bericht in het Utrechtse Nieuwsblad. En je kunt het terugvinden op utrecht.nieuws.nl. Utrecht.nieuws.nl. En daar zie je ook een prachtige foto van mensen die lekker feest aan het vieren zijn. En toen dacht ik bij mezelf, ja, helemaal bekend, die zingt erover. Ik heb de eerste versie eens afgeluisterd. Er worden dingen in bezongen waarvan je denkt, nou, dat kan bijna niet meer. Maar nu ga ik deze versie draaien. Waarin ook wordt gezongen over de buurtfeesten. We happen koek en lopen zak. Ja, dat gebeurde dan. Zak lopen. Nou, hoe lang geleden heb jij nog zak gelopen? Ik denk dat ik een jaartje of 12, 13 was. Hier is Herman Bekien en Utrecht mijn stadje.

Alweer een nieuwe en hele vrolijke single van Drieës. Je zit in mijn hoofd. We gaan naar het nieuws van 8:30. Dat doen we met Mike Pietersen en Jesser. En Jesser heeft toevallig net een nieuwe single uit. Altijd bij jou zijn. Tot schoon naar het nieuws.

0: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Gemeenten moeten meer doen voor sport en beweging bij jonge kinderen. Onderzoekers van een wetenschappelijk instituut zeggen dat het nu geen prioriteit is onder gemeenten, terwijl het juist belangrijk is om kinderen tot 4 jaar al te laten bewegen. Gemeenten kunnen hierbij helpen, vertelt deze onderzoeker.
3: Bij het aanleggen van nieuwe speelplekken of het maken van routes naar die speelplekken toe. Maar ze zouden ook kunnen inzetten op actieve mobiliteit, zodat dus kindjes die vanuit huis uit misschien niet de mogelijkheid hebben om met een loopfietsje te oefenen of met een gewoon fietsje te oefenen, dat gemeenten daarin faciliteren.
2: En daarnaast kunnen ook buurthuizen en consultatiebureaus een rol spelen. Het was een drukke avond voor de politie in Overvecht. Een automobilist scheurde met bijna 100 km per uur door de wijk waar je 50 mag. Ook werd de bestuurder van een motorscooter beboet omdat hij veel te hard op het fietspad reed. 2 auto's werden opengebroken. Volgens de wijkagent waren aardig wat spullen gestolen. De Universiteit Utrecht onderzoekt of de warmte uit de zomer bewaard kan worden voor koude winterdagen. Bekeken wordt of grond onder het Utrecht Science Park geschikt is voor een warmtebatterij. Mogelijk kan dit de CO2-uitstoot op het terrein, met scholen en ziekenhuizen, met de helft verminderen. De stroom die tijdens de zomer wordt opgewekt door zonnepanelen kan mogelijk gebruikt worden om water te verwarmen. Het idee is om dat water zo'n 200 tot 250 meter onder de grond op te slaan. En later kan dat weer worden opgepompt om gebouwen te verwarmen. De politie heeft een nepvuurwapen in beslag genomen. Er was een melding gekomen gisteravond van iemand die een wapen had gezien in een tuin. Agenten gingen naar de woning en troffen een zogeheten airsoftwapen aan. En dat lijkt veel op het dienstvuurwapen van de politie. Het is verboden om dat in bezit te hebben. En volgens de politie is het ook gevaarlijk voor de eigenaar, omdat op straat het onderscheid niet te maken is. En dat kan weer betekenen dat de politie in zo'n geval streng optreedt. Het weer blijft droog, vooral in de ochtend veel zon. Later wel meer bewolking en het wordt zo'n 25 graden.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: gedenk, omdat ik nog altijd van je hou.
1: Ronnie Tauber, ik heb zo gelachen met Jan. En dan liep hij met zijn vriend door de gang. En liep ik daar ook. En dan zei hij, Fred, wat heb je mooie benen. En zei ik, dankjewel Ronnie, wat lief. Iedere avond, iedere morgen, Ronnie Tauber, wie had het ooit kunnen denken toen hij dit liedje uitbracht, dat hij nog steeds actief is. Want heel af en toe treedt hij gewoon nog op. Hè. Ongelooflijk. Misschien de langst optredende artiest ooit in Nederland, lijkt mij zo. Ronnie Tauber is behalve dat een echte persoonlijkheid. Ik heb het 100.000 keer wel gezegd, ook op allerlei zenders. Ze hadden die man gewoon echt letterlijk in The Voice moeten zetten. Want in Engeland heb je Tom Jones. In Amerika heb je bijvoorbeeld Reba McEntire. Maar in Nederland heb je gewoon mensen zoals Ronnie Tauber, die behalve weet hoe je een zaal binnen twee liedjes op zijn kop moet zetten, ook weet wat je moet doen als artiest, wat je moet doen met je kleding, hoe je je uiterlijk moet verzorgen, wat je uitstraling moet zijn. En dat zijn hele belangrijke dingen. Want behalve een liedje moet je toch ook op een podium een persoonlijkheid zijn. Nou ja, Ronnie Tauber heeft en had dat allemaal, want nog steeds is hij een hele charmante man. En iedere avond was een singeltje. En eigenlijk is dat liedje gecomponeerd door de Three Sons. Maar de Platters die hadden daar een enorme hit mee. Zo klonk het ooit, in mijn hoofd in ieder geval, in de jaren 50. Dat komt in 1958, in de jaren 60. Luister naar de Platters, hun uitvoeringen van...

Ja, honderden mensen, honderden bandjes hebben dit liedje gecoverd. En dat maakt het verder niet uit. Want wij zijn in Nederland, Ronnie Tober. En daar mogen we hartstikke trots op zijn. En hij is er gewoon nog steeds. En heel af en toe, dan komt hij weer met een liedje uit. En dan denk ik, hoe is het mogelijk? Geweldig. En nogmaals, we hadden die man echt. Kunnen we nog steeds op een troon moeten zetten. Als een van de grootste artiesten van Nederland. Zeker met. Ik heb hem 1 of 2 keer gewoon aan het werk gezien. En sta je te kijken. En dan denk je, dit zijn artiesten, dit zijn entertainers. Echt, nou ja. Ronnie Tober, iedere avond op deze woensdag. Ik heb voor jou Joey Nicolai Tinto de Verano. Grote hit op dit moment. Roxy Dekker, Bare Minimum. Nieuwe single van Roxy. Dat gaat weer een hele grote hit worden. En Chris Bauer, daar begin ik mee. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Als het verkeerd is, hoor je dat ook, hè?

Joey Nicolai, tintelt de vraag. Dacht ik toen ik dit bericht las, want ja, dan gaat mijn fantasie op hol. Onderzoekers van het UMC Utrecht hebben een klein stukje menselijk hersenweefsel in het laboratorium gekweekt. En dat is al meer dan 5 jaar in leven gehouden. En dat is een record. En nog opvallender, het weefsel bleef zich in die tijd ontwikkelen op een manier die sterk lijkt op de ontwikkeling van een echt menselijk brein. Een mini-brein. Dat klinkt misschien alsof wetenschappers een menselijk brein in een schaaltje hebben gekweekt, maar dat is niet zo. Het gaat om zogenaamde hersenorganoïden. De kleine driedimensionale klompjes hersencellen die onderzoekers uit stamcellen kunnen kweken. En zo'n organoïde, dat lijkt op sommige manieren op menselijk hersenweefsel en kan onderzoekers helpen begrijpen hoe onze hersenen zich ontwikkelen. Ja, dat wordt duidelijk omschreven, want het klinkt inderdaad als horror, een beetje als Frankenstein. Dat is het niet hoor. Die hersenen die zijn dus uit stamcellen gekweekt, ja. Het is bijzonder eigenlijk. Nou, tot nu toe hadden die hersenmodellen geen lange levensloop. Na een paar maanden stopten ze vanzelf. Maar nu is er dus een mini-brein wat al 5 jaar in leven wordt gehouden. En dat is nog eens eerder gelukt. En dat is eigenlijk wel een Utrechtse ontwikkeling en een succes. En dat is heel belangrijk, want ja, er zijn een heleboel dingen die daarmee onderzocht kunnen worden. Menselijk brein blijft zich tot ongeveer het 20ste levensjaar ontwikkelen. En de onderzoekers willen graag weten hoe dat nou precies gebeurt. Bijvoorbeeld om beter te begrijpen waar het soms misgaat. En daarvoor wordt onder meer gekeken naar hersenweefsel van donoren en dieren. Maar daarmee kun je de ontwikkeling van een menselijk brein niet jarenlang stap voor stap volgen. Nou, met die hersenorganoïden, zoals dat zo mooi heet, kan het mogelijk wel. Dat er verder geen consequenties aan verbonden zijn en dat er geen denkvermogen in zit, daar gaan we dan vanuit. Cellen zitten dus buiten het lichaam, maar maken dus ongeveer dezelfde ontwikkelruimritmes mee als wij, zegt Noelia. Zij is universiteitsdocent bij het UMC Utrecht. Utrechtse onderzoekers helpen de modellen te gebruiken voor onderzoek naar hersenaandoeningen zoals autisme en schizofrenie. En op termijn kunnen de organoïden mogelijk over worden gebruikt om medicijnen te testen. En dat is toch wel hartstikke goed, weet je wel. Daar worden nu nog steeds dieren voor gebruikt. Nou, je zou die gekweekte cellen kunnen gebruiken. Ik weet dat het klinkt als Frankenstein ontmoeten, een enge horrorfilm. Maar dat is het niet hoor. Dit zijn gewoon hele kleine klompjes hersencellen. Maar die dus wel doorgroeien. En ook hele ingewikkelde verbindingen met elkaar maken. Dat is wel heel uitzonderlijk. Je kunt dat allemaal nalezen op de pagina van Duik. Het klinkt eng, maar het is alleen maar voor het goede doel, om het zo maar eens te zeggen. Hier is Guus Meeuwis met Het is een Nacht.

0: kwijt.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
3: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
2: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
4: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
2: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kostten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Loco Loco, Jeffrey is gek, gek, gek. Ja, over gek gesproken. De gemeente die gaat vanaf 7 september voorbereidingen treffen voor werkzaamheden aan de Europalaan Zuid. Die vanaf begin 2027 van start gaan. Daarom is het tot half november in beide richtingen één rijstrook afgesloten tussen de rotonde Europaplein en de Jutphaarse Brug, dat je dat maar weet. Autoverkeer moet rekening houden met extra reistijd. Fietsers hebben geen last van de werkzaamheden. De gemeente werkt in de periode aan een middenberm ten hoogte van de bus- en tramhalte van Kanaalland Zuid. En in de nacht van 7 op 8 september aanstaande wordt ook de loopbrug bij de halte verwijderd. Deze wordt in de twee nachten tussen 9 en 11 november teruggeplaatst. En de auto's moeten dan een omleiding volgen en voetgangers kunnen in de tussentijd oversteken met de Windhondlaan. Vrij drukke route hoor, dus hou daar echt rekening mee. Want dat is toch wel een dingetje. Nou ja, herinrichting moet ervoor zorgen dat het openbaar vervoer goed door kan rijden in de Merwedekanaalzone. Merwedekanaalzone moet ik zeggen. Komen natuurlijk veel nieuwe woningen en daarmee meer inwoners die gaan reizen. Ja, daar gaat enorm gebouwd worden. Mensen, houd het in de gaten. Op de pagina van Duin kun je dit helemaal op je gemak nalezen. Dus nogmaals, vanaf 7 september voorbereidingen voor werkzaamheden aan de Europalaan Zuid. Hier is Monique Smit, niet te huis. Ja, daarover gesproken.

Ja, hij zingt er vaak over. Chance in dit geval. Bijna was ook zo'n leuk liedje van Henkie Dissel. Met Chance is hij nog een paar dagen de bingo-schijf. Wie vanaf begin september over Utrecht Centraal loopt, die kan zomaar een opvallende supermarkt tegenkomen. Er komt een supermarkt en die heet de kromste supermarkt van Nederland. In die winkel worden groenten en fruit verkocht die normaal gesproken niet in de supermarkt belanden, omdat ze er niet normaal uitzien. Dan heb ik het echt over kromme komkommers. De kleine peren, de grote kolen en wortels met een gekke vorm. En volgens de initiatiefnemers is er met dat voedsel helemaal niks mis. Alleen, wij zijn gewend dat de komkommer er recht uitziet. Maar ja, er zijn komkommers die zijn krom. En die worden gewoon weggegooid, hè. Dat is echt waar. Een meneer van der Steen, die is medeoprichter van No Waste Army, oftewel geen afvalleger, die zegt, als voedsel alleen wordt afgekeurd omdat het niet perfect oogt, dan ligt het probleem niet bij het voedsel, maar bij ons voedselsysteem. En met deze winkel, de kromste supermarkt, laten we zien dat een kromme komkommer net zo goed is als een rechte. Ja, dat is ook zo. Ik kijk er helemaal niet naar, maar mensen die doen dat dus blijkbaar wel. En daardoor worden een heleboel groenten worden weggegooid blijkbaar. Nou, bezoekers kunnen trouwens ook groenten doneren aan de voedselbank, of zelfs een boodschappentas met gereden producten samenstellen. Dat is allemaal mogelijk. En dat is mogelijk per 7 september aanstaande. Dan wordt die om 4 uur geopend. De kromme supermarkt. Hoe die geopend wordt, weet ik niet. Maar op een paar dagen later kunnen bezoekers zelf ervaren hoe streng groenten soms op hun uiterlijk worden beoordeeld. Ja, dat is echt waar. Tijdens een speciale, en ik maak geen grapje, wortelwasstraat kunnen ze proberen wortels door de vaste mallen van de verwerkingsindustrie te krijgen. Nou, dan kun je dus met een wortel aan de gang. De supermarkt die staat er tijdens de hele verspillingsvrije week. En de initiatiefnemers hopen daarmee vooral reizigers in supermarkt aan het denken te zetten over de vraag waarom een kromme komkommer in de afvalbak zou belanden, maar een rechte komkommer wel in het schap mag liggen. Daarover gesproken, ik koop nog steeds komkommers helemaal in plastic. En dan denk ik, er zit al een velletje omheen. Waarom wordt dat dan gedaan? Maar goed. De kromste supermarkt van Nederland, die komt er dus aan. Vanaf 7 september wordt die geopend. En vanaf 9 september kun je dan onder andere aan de gang met wortels. Hier is Henk Westbroek, zelfs in naam is mooi. Ik vind het een goed initiatief, hoor. Ik doe er wel lachelijk over. Maar het slaat natuurlijk nergens om, hè.

kamer, kroeg in de hemel. Twee bieren en een paar vleugels. Mag ik dat alsjeblieft hebben, barman? Ach ja. In de hemel is geen bier. Daarom drinken wij het hier. Dat is een straf. Shaq, die heeft dit liedje bedacht. Daarmee gaan we naar het nieuws van 9:30. Met Shaq en straf. Ik ben zo bij terug.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Gemeenten moeten meer doen voor sport en beweging bij jonge kinderen. Onderzoekers van een wetenschappelijk instituut zeggen dat het nu geen prioriteit is onder gemeenten, terwijl het juist belangrijk is om kinderen tot 4 jaar al te laten bewegen. Gemeenten kunnen hierbij helpen, vertelt deze onderzoeker.
3: Bij het aanleggen van nieuwe speelplekken of het maken van routes naar die speelplekken toe. Maar ze zouden ook kunnen inzetten op actieve mobiliteit, zodat dus kindjes die vanuit huis uit misschien niet de mogelijkheid hebben om met een loopfietsje te oefenen of met een gewoon fietsje te oefenen, dat gemeenten daarin faciliteren.
2: En daarnaast kunnen ook buurthuizen en consultatiebureaus een rol spelen. Het was een drukke avond voor de politie in Overvecht. Een automobilist scheurde met bijna 100 km per uur door de wijk waar je 50 mag. Ook werd de bestuurder van een motorscooter beboet omdat hij veel te hard op het fietspad reed. 2 auto's werden opengebroken. Volgens de wijkagent waren aardig wat spullen gestolen. De Universiteit Utrecht onderzoekt of de warmte uit de zomer bewaard kan worden voor koude winterdagen. Bekeken wordt of grond onder het Utrecht Science Park geschikt is voor een warmtebatterij. Mogelijk kan dit de CO2-uitstoot op het terrein, met scholen en ziekenhuizen, met de helft verminderen. De stroom die tijdens de zomer wordt opgewekt door zonnepanelen kan mogelijk gebruikt worden om water te verwarmen. Het idee is om dat water zo'n 200 tot 250 meter onder de grond op te slaan. En later kan dat weer worden opgepompt om gebouwen te verwarmen. De politie heeft een nepvuurwapen in beslag genomen. Er was een melding gekomen gisteravond van iemand die een wapen had gezien in een tuin. Agenten gingen naar de woning en troffen een zogeheten airsoftwapen aan. En dat lijkt veel op het dienstvuurwapen van de politie. Het is verboden om dat in bezit te hebben. En volgens de politie is het ook gevaarlijk voor de eigenaar, omdat op straat het onderscheid niet te maken is. En dat kan weer betekenen dat de politie in zo'n geval streng optreedt. Het weer blijft droog, vooral in de ochtend veel zon. Later wel meer bewolking en het wordt zo'n 25 graden.
0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

klap, klap, bent u daar. Bij Henny Vriend werd er constant aan de deur gerommeld. En er stonden, ik weet niet hoeveel meisjes op een rijtje te roepen. Omdat Henny Vriend het daar rondliep. Hij was een sekssymbool. En dat was een beetje gek op zijn latere leeftijd. Vond hij zelf ook wel. Het wordt vandaag opnieuw lekker warm. Je hoorde het net al in het regennieuws. Een graadje of 26 kan er zelfs al aangetikt worden. Oostenwind is matig tot kracht. En morgen gaat die oostenwind draaien. Dan gaat hij naar het zuiden. En dat is toch wel heel bijzonder. Nou, vandaag dus een zuidoostenwindje 3. Morgen een zuidoostenwindje 3. En dan gaat vrijdag een zuidwestenwind komen. Ja, en dan kan er wel wat regen vallen. Vandaag niet zoveel voorspeld. Morgen een klein spatje. Hier en daar een onweersbui. Dat zou zomaar kunnen. En 26 graden. En vrijdag wordt het dan zo'n graadje of 20. Dat is echt wel een stuk frisser weer. Dan is er een zuidwester. En wat ik daarnet zei, misschien wel 12 mm regen. Van het weekend is het weer prachtig weer, hoor. Dan wordt het ongeveer een graadje of 1, 22. En dan blijven we een zuidwestenwindje houden. Maar dan hebben we overal weer zon. Dat zijn de verwachtingen voor de komende dagen. Laten we het bij vandaag houden. Dus 5 à 26 graden. Een lekkere zonnige dag. En hartstikke mooi weer. Ben je buiten aan het werk? Doe rustig aan. Ben je binnen aan het werk? Geniet van het mooie weer als je een beetje kunt. Ik heb Justin the Will, cheerio. Ik heb Tino Martin en Billy Dans. Nieuwe single. Ik hoor niks gek. Maar ik begin met Suzanne Freek. Verleden tijd.

Dames en heren, cheerio. Reinenburg, het woonproject wat eventueel gerealiseerd zou gaan worden. 25.000 woningen staat onder druk. Ja, en hoe erg is het als de wijk er helemaal niet komt? Daar staat een heel verhaal over in het AD van deze week. Stedenbouwkundige Wouter Veldhuis zou het helemaal geen drama vinden als het niet door zou gaan, de nieuwe wijk. Nou, 25.000 woningen en bewoners die makkelijk de wijk in en uit moeten kunnen door middel van aanleg van een tram. Om die rijden werd de Reinenburglijn bedacht, maar die zou aansluiten op de al gefinancierde Merwedelijn. Maar de minister heeft laten weten dat hij zijn portemonnee niet trekt voor de Reinenburglijn. Laat staan 25.000 woningen die daar zouden moeten komen, want ja, zonder zo'n lijn wordt het wel heel ingewikkeld. Geld gaat vooral op dit moment naar bestaande infrastructuur. Er wordt al heel druk over gedaan. En nieuwe projecten, zoals wegen en spoorlijnen, die worden daardoor gespaard. En het geld gaat naar bestaande wegen en spoorlijnen. Want die hebben onderhoud nodig en er moet een heleboel geld heen. Ja, en Wouter zegt, Reinenburg is moeilijk bereikbaar. En daar kun je dan niet prettig wonen. Als je niet makkelijk met de fiets of tram naar de stad kan, is een auto dan een alternatief? Helemaal in het artikel wordt de auto een beetje afgezekerd. Want dan moet je dan ook weer een aparte afslag gaan maken. En dat is ook ingewikkeld, omdat de A12 en de A2 al zo vol zitten. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Nou ja, Veldhuis die zou het helemaal geen drama vinden als Reinenburg er niet komt. Utrecht zal dan nog serieuzer moeten gaan kijken wat er in bestaand gebied kan. En dat is altijd nog meer dan je denkt. En IJsselstein en Nieuwegein zouden profiteren van het uitstel van Reinenburg. Want wordt er gezegd, een nieuwe wijk zoals Reinenburg trekt vaak de kansrijke bewoners weg uit bestaand gebied. En daardoor blijven relatief veel kwetsbaren achter. En Nieuwegein en IJsselstein zijn nu al aan een grote vernieuwingsslag toe. Je gunt het die wijken dat mensen niet vertrekken, maar met elkaar de schouders eronder zetten om er, waar ze al wonen, iets van te maken. Wouter Veldhuis is stedenbouwkundige, architect en directeur. En hij is dus vrij kritisch op een compleet nieuwe wijk. Als je in Utrecht en Nieuwegein en IJsselstein eventueel ook nog al die huizen kunt neerzetten. Want daardoor versterk je de huidige nieuwe wijken die rondom de oude Utrechtse stad zijn verschenen. Ja, eigenlijk wordt er gesproken over IJsselstein en Nieuwegein als wijken van Utrecht. Maar ja, het is toch aan elkaar gebouwd. Dus ik ben benieuwd. Het artikel kun je lezen in het AD. Het is een opvatting natuurlijk. En Den Haag heeft dus gezegd, ja, we gaan de bestaande infrastructuren verbeteren. Dat moet. Want de bestaande wegen en spoorlijnen hebben echt onderhoud nodig. Dus die tram kun je op je buik schuiven. Nou, of de woningen wel of niet doorgaan en wat daarop bedacht wordt, daar zal de gemeente Utrecht toch ook wel over gaan praten. Sowieso in de gemeenteraad. En ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Dat is een dingetje voor de komende tijd. En heb ik nog eens over de elektriciteit gehad. Hè? Maar goed. Hier is Van Dikhout, een stille meid.

Pascal Redeker, een badkamerkraan. Ik ga de badkamer even opzoeken, want ik heb nog niks gedaan. Ik ga even boedelen en jij kunt luisteren naar John Schaap, daarna onze eigen Henry. Dan is het tijd voor Lawrence en onder andere Kevin. Ik wens je een ongelooflijke fijne woensdag.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Schaap. Met John Schaap.

Goedemorgen. Ik heb zin in deze dag. Het is een van de laatste zomerse dagen van dit jaar. Ja, ik ben hier om muziek.

Honey, ga met me mee. Een liedje dat gecoverd is door Helemaal Hollands. Ja, en de hits van Honey worden veelvuldig gecoverd. Want ook Sineke heeft dat gedaan met het plaatje dat ik hier voordraaide. Ik doe wat ik wil is ook een van de oude Honey hits. Dit is Bingo FM, waar je ze hoort. De plaatjes die je allemaal, bijna allemaal, kunt meezingen. Wissy en Yves Berendsen. De nieuwe single We Zijn Er draai ik straks voor je. En ook Hannah May en Maxime staan op de playlist. En

0: Glennis Grace heeft haar nieuwe single uitgebracht. Maar ze genoot even van een vakantie en is nu weer terug in Nederland. Ze heeft weer tijd om langs de radiostations te gaan. Nou, bij Bingo FM staat de deur voor haar open.
1: Bingo FM.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Gemeenten moeten meer doen voor sport en beweging bij jonge kinderen. Onderzoekers van een wetenschappelijk instituut zeggen dat het nu geen prioriteit is onder gemeenten, terwijl het juist belangrijk is om kinderen tot 4 jaar al te laten bewegen. Gemeenten kunnen hierbij helpen, vertelt deze onderzoeker.
4: Bij het aanleggen van nieuwe speelplekken of het maken van routes naar die speelplekken toe. Maar ze zouden ook kunnen inzetten op actieve mobiliteit, zodat dus kindjes die vanuit huis uit misschien niet de mogelijkheid hebben om met een loopfietsje te oefenen of met een gewoon fietsje te oefenen, dat gemeenten daarin faciliteren.
3: En daarnaast kunnen ook buurthuizen en consultatiebureaus een rol spelen. Het was een drukke avond voor de politie in Overvecht. Een automobilist scheurde met bijna 100 km per uur door de wijk waar je 50 mag. Ook werd de bestuurder van een motorscooter beboet omdat hij veel te hard op het fietspad reed. 2 auto's werden opengebroken. Volgens de wijkagent waren aardig wat spullen gestolen. De Universiteit Utrecht onderzoekt of de warmte uit de zomer bewaard kan worden voor koude winterdagen. Bekeken wordt of grond onder het Utrecht Science Park geschikt is voor een warmtebatterij. Mogelijk kan dit de CO2-uitstoot op het terrein, met scholen en ziekenhuizen, met de helft verminderen. De stroom die tijdens de zomer wordt opgewekt door zonnepanelen kan mogelijk gebruikt worden om water te verwarmen. Het idee is om dat water zo'n 200 tot 250 meter onder de grond op te slaan. En later kan dat weer worden opgepompt om gebouwen te verwarmen. De politie heeft een nepvuurwapen in beslag genomen. Er was een melding gekomen gisteravond van iemand die een wapen had gezien in een tuin. Agenten gingen naar de woning en troffen een zogeheten airsoftwapen aan. En dat lijkt veel op het dienstvuurwapen van de politie. Het is verboden om dat in bezit te hebben. En volgens de politie is het ook gevaarlijk voor de eigenaar, omdat op straat het onderscheid niet te maken is. En dat kan weer betekenen dat de politie in zo'n geval streng optreedt. Het weer blijft droog, vooral in de ochtend veel zon. Later wel meer bewolking en het wordt zo'n 25 graden.
2: Schaap met John Schaap.

Zo klinkt dat Nederlandstalig door Laura Eigen uit IJsselstein met haar versie. Gezelligheid. Marianne Weber en Jan Verhoeven vormden jarenlang het Holland-duo. Samen namen zij een cover-up van...

0: vroeger als het Holland Duo. Ja, deze klassiekers, ik wil ze lieve diamantjes noemen, bewaren wij in onze schatkamer. Peter Schaap, Adem bij Adem. Ja, nu ruik ik het ook. Ik ga hem zo aan je laten horen, die oude klassieker. Nou, en die van de Leek en John Soet, die het goed voor elkaar hebben.
1: Ik lig hier op het strand, met mijn kont in het zand. Ik heb John met me mee.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog.

Linda Kinnaar, een zangeres die zich weet te onderscheiden door haar Nederlandstalige pop met country-invloeden en eigentijdse veel koepmuziek. Weet zij mensen te raken. Of ze nu een intieme ballad zingt of een toegankelijke radiotrack. Ze weet altijd een persoonlijk tintje aan haar liedjes te geven. En ja, daar kan Belinda Kinnaar toch wel de top mee bereiken.

0: schaap nog een uurtje door met het draaien van plaatjes. Tot zo.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen, is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. 3 jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Schaap met John Schaap.

0: dit is nou echt een kleurrijk liedje. Wesley Bronkers, Tutti Colori. Voor het regio nieuws van 11:30 staat William Jans op de playlist met Mijn Allerliefste. Je gaat hem binnen nu in een paar minuten horen. Naar dit prachtige liedje van Kenny B. Jij bent de liefde.
1: Geef mij eens je handen, kijk in mijn ogen. Ik zit vol van iets dat jij moet weten. Geheel mijn hart heb ik aan jou gegeven.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Gemeenten moeten meer doen voor sport en beweging bij jonge kinderen. Onderzoekers van een wetenschappelijk instituut zeggen dat het nu geen prioriteit is onder gemeenten, terwijl het juist belangrijk is om kinderen tot 4 jaar al te laten bewegen. Gemeenten kunnen hierbij helpen, vertelt deze onderzoeker.
4: Bij het aanleggen van nieuwe speelplekken of het maken van routes naar die speelplekken toe. Maar ze zouden ook kunnen inzetten op actieve mobiliteit, zodat dus kindjes die vanuit huis uit misschien niet de mogelijkheid hebben om met een loopfietsje te oefenen of met een gewoon fietsje te oefenen, dat gemeenten daarin faciliteren.
3: En daarnaast kunnen ook buurthuizen en consultatiebureaus een rol spelen. Het was een drukke avond voor de politie in Overvecht. Een automobilist scheurde met bijna 100 km per uur door de wijk waar je 50 mag. Ook werd de bestuurder van een motorscooter beboet omdat hij veel te hard op het fietspad reed. 2 auto's werden opengebroken. Volgens de wijkagent waren aardig wat spullen gestolen. De Universiteit Utrecht onderzoekt of de warmte uit de zomer bewaard kan worden voor koude winterdagen. Bekeken wordt of grond onder het Utrecht Science Park geschikt is voor een warmtebatterij. Mogelijk kan dit de CO2-uitstoot op het terrein, met scholen en ziekenhuizen, met de helft verminderen. De stroom die tijdens de zomer wordt opgewekt door zonnepanelen kan mogelijk gebruikt worden om water te verwarmen. Het idee is om dat water zo'n 200 tot 250 meter onder de grond op te slaan. En later kan dat weer worden opgepompt om gebouwen te verwarmen. De politie heeft een nepvuurwapen in beslag genomen. Er was een melding gekomen gisteravond van iemand die een wapen had gezien in een tuin. Agenten gingen naar de woning en troffen een zogeheten airsoftwapen aan. En dat lijkt veel op het dienstvuurwapen van de politie. Het is verboden om dat in bezit te hebben. En volgens de politie is het ook gevaarlijk voor de eigenaar, omdat op straat het onderscheid niet te maken is. En dat kan weer betekenen dat de politie in zo'n geval streng optreedt. Het weer blijft droog, vooral in de ochtend veel zon. Later wel meer bewolking en het wordt zo'n 25 graden.
0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
5: Schaap met John Schaap.

Nee, Henk, hou eens op. Voorlopig geen kist, hoor. We willen je niet kwijt. Henk is vorige week geopereerd aan zijn hart. Het was een zware operatie. Inmiddels is Henk overgeplaatst naar het ziekenhuis in Emmen, waar hij op de afdeling alweer aan het grappen en grollen is. Laat zijn team weten. Ik weet niet wat er...

Bluff and the Counting Crows, Holiday in Spain. Ik hou van Spanje. Het doet me goed dat we daar over 2 weken eens heen vliegen en onze dromen gaan volgen. Na het NOS Journaal van 12 uur, Henry Verwoerd, hij gaat lekker met je lunchen. Daarna Lawrence Nicolaas en om 4 uur hoor je Kevin Scholten. Ik ben er morgen weer, na de ochtendshow van Fred Siebelink. Tot dan.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.
3: Wordt het toch nog gezellig.
4: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

vaker zegt, Jorden. John de Bever, net na het nieuws van 12 uur. En jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Nou, van mijn gezicht ook niet, want tot 2 uur is dit weer lunchpakket met het lekkerste Nederlandstalige muziek. En je vrienden van de radio, bingo!

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. In onze provincie is iemand overleden aan West-Nijl-koorts. Die liep het virus hierop en overleed in het ziekenhuis. Het virus wordt verspreid door muggen. Dat er nu iemand is overleden is bijzonder. De kans op besmetting en ziekte is namelijk klein, zeggen ze bij het RIVM. Dit jaar zijn 3 besmettingen gemeld in ons land. Oud-zwemkampioen Maarten van der Weijden heeft ruim 7 ton opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Dat geld is voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. De oud-zwemkampioen zwom vorige week bijna 180 kilometer langs 14 steden. Het hadden er 22 moeten zijn, maar hij werd ziek en moest eerder opgeven. Meerdere hardrijders zijn afgelopen nachten betrapt in het centrum van Utrecht. De politie heeft negen mensen het rijbewijs afgepakt. 5 daarvan waren aan het racen. Eentje gebruikte de trambaan en anderen waren onder invloed. Wanneer ze de rijbewijzen terugkrijgen is aan de verkeersofficier. En de Universiteit Utrecht heeft 2 miljoen subsidie gekregen voor een onderzoek naar een winterbatterij. Het idee is om warmte in de zomer op te slaan en pas op de koude dagen te gebruiken. Bekeken wordt of grond onder de Utrechtse Science Park hiervoor geschikt is. Dan nog het weer, zonnig, droog, bewolking en zo'n 25 graden. Morgen wel kans op buien met onweer.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Het broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal is van de Nits. Het komt uit 1983 en het heet Neskio. Dat is het broodje speciaal van vandaag bij Bingo FM.

0: Money vies toch?
1: Koud in de bie, hoor je. Ballen in mijn buik. Wat een plaat. Was een aantal jaren geleden natuurlijk dat het een singeltje was. Maar ik moest er altijd nog mee op lachen. En ik denk, hé, ook toevallig dat we die weer eens een keer zullen draaien hier bij je vrienden van de radio. Recht uit het hart.

Free and Berend. Over de zonnebank. Op het half uur kantelen natuurlijk. Nou, iets sneller volgens mij op een zonnebank. Want je verbrandt levendig. Ja, dat is nou even zo. Dus daar moet je wel voorzichtig mee zijn. En goed dat in de gaten houden. Hier is Miss Montreal en schuilen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd. De directie van dit radiostation stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van het luisteren naar Henry Verwoerd.

Net na het nieuws van 1 uur, het tweede gedeelte van het lunchpakket. Jorde Rutschakot en Vrij met mij. Nou, zal ik eerst even mijn programma afmaken? Dan kunnen we altijd nog even kijken en agendas trekken wat dat betreft.

Dave Dekker en papa's geld. Wees er wel een beetje zuinig op, want papa heeft er veel voor gespaard. En niet zomaar over de ballen gooien natuurlijk. Hier is Gordon en Replay. Weet dat ik van jou hou.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. In onze provincie is iemand overleden aan West-Nijl-koorts. Die liep het virus hierop en overleed in het ziekenhuis. Het virus wordt verspreid door muggen. Dat er nu iemand is overleden is bijzonder. De kans op besmetting en ziekte is namelijk klein, zeggen ze bij het RIVM. Dit jaar zijn 3 besmettingen gemeld in ons land. Oud-zwemkampioen Maarten van der Weijden heeft ruim 7 ton opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Dat geld is voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. De oud-zwemkampioen zwom vorige week bijna 180 kilometer langs 14 steden. Het hadden er 22 moeten zijn, maar hij werd ziek en moest eerder opgeven. Meerdere hardrijders zijn afgelopen nachten betrapt in het centrum van Utrecht. De politie heeft van negen mensen het rijbewijs afgepakt. 5 daarvan waren aan het racen. Eentje gebruikte de trambaan en anderen waren onder invloed. Wanneer ze de rijbewijzen terugkrijgen is aan de verkeersofficier. En de Universiteit Utrecht heeft 2 miljoen subsidie gekregen voor een onderzoek naar een winterbatterij. Het idee is om warmte in de zomer op te slaan en pas op de koude dagen te gebruiken. Bekeken wordt of grond onder de Utrechtse Science Park hiervoor geschikt is. Dan nog het weer, zonnig, droog, bewolking en zo'n 25 graden. Morgen wel kans op buien met onweer.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: We gaan terug naar 1980 met Happy en Happy. En ik wist naar nooit, ik denk, wie is nou Happy en wie is nou Happy? Maar je kon ze makkelijk uit elkaar houden. Eén had donkere haar en de ander weer blond.

een plaat om bij te lunchen tijdens het lunchpakket hier op Bingo FM. We draaien 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De lekkerste plaat alleen voor jou. En we hebben dansvergunning tot 2 uur, dus ik zou zeggen, dans lekker mee. Kan jou het schelen, joh. Ja, je collega's erbij. Of de buren. Ja, het is altijd gezellig natuurlijk. Over gezellig gesproken, hier is Jannes.

Erwin Harmans en Liefie, ik had geen wifi. Nou, mijn wifi gaat ook uit. En morgen tussen 12 en 2 zal ik zorgen dat u eraan gaat. Straks veel plezier met Lawrence. Ik ga alvast mijn spullen inpakken. Dan kan Lawrence rustig gaan zitten en zijn programma draaien.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker één Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kwam een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker één andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af. Dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over anderhalve week tegen NEC en een week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer. En het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Het is altijd lente van Peter de Koning, hoorde je hier op Bingo FM. Ik zeg een hele goede middag. De week weer doormidden. Woensdag 26 augustus. Lunchpakket lekker met Henry Verwoerd. We hebben weer genoten en nu gaan we genieten van Bingo in de middag tot 4 uur. De stem van Loris Nuclaas op de radio hier op Bingo FM, de stadszender van Utrecht. Met Team Rush, Hauer en Wesley Kleijman Brace. Die hoort zo dadelijk Dans voor mij naar Diggy Dex, La Vida's Bell met Vali.
1: Geld laat de wereld draaien. Liefde laat de wereld zien. Het was het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond. Dat is blijkbaar wat erop komt. Ik kleed me aan, mijn zoon ook. Rijd naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem open. En mijn ogen dwalen door een tekst. Zoveel drama op een afstand, er blijft toch iets geks. Pak mijn tas, loop naar buiten. Ik krijg plots een berichtje van een vriend met luister. Deze moet je even horen. Het is vreemd hoe het werkt. Hoe iemand zijn verdriet ertoe kan leiden dat een prachtig lied wordt geboren. Loop verder naar de trein, mijn oog valt op een vrouw. Niet helemaal honden, dans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken, terwijl ik zie dat ze dansen in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt hier.

Na Twin op Bingo FM. Ja, lekker hoor. Babette en Soy, kijk niet achterom. Ik hoor hem ook steeds vaker. Maar ik blijf hem een leuk liedje vinden. Uit de jubileumafleveringen uit Goede Tijden, Slechte Tijden. 1 oktober 2025. Kijk niet achterom. Als je

van Ferry de Lits met Check. En dit is de Swinking, een klassieker van Erik Messi. Denk even na, kort over drie weer een fout momentje. Lawrence@bingofm.nl. Of geef jouw suggestie door gratis met onze niet meer weg te denken Bingo FM app.

lunchje en daarna het regionale nieuws. Och, ja, ik ga er lekker van dansen. Niet dat het regionale nieuws eraan komt, maar wel omdat ik de klanken van Essie Le Rombly hoor hier op Bingo. Dit is Hemel en Aarde.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. In onze provincie is iemand overleden aan West-Nijl-koorts. Die liep het virus hierop en overleed in het ziekenhuis. Het virus wordt verspreid door muggen. Dat er nu iemand is overleden is bijzonder. De kans op besmetting en ziekte is namelijk klein, zeggen ze bij het RIVM. Dit jaar zijn 3 besmettingen gemeld in ons land. Oud-zwemkampioen Maarten van der Weijden heeft ruim 7 ton opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Dat geld is voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. De oud-zwemkampioen zwom vorige week bijna 180 kilometer langs 14 steden. Het hadden er 22 moeten zijn, maar hij werd ziek en moest eerder opgeven. Meerdere hardrijders zijn afgelopen nachten betrapt in het centrum van Utrecht. De politie heeft negen mensen het rijbewijs afgepakt. 5 daarvan waren aan het racen. Eentje gebruikte de trambaan en anderen waren onder invloed. Wanneer ze de rijbewijzen terugkrijgen is aan de verkeersofficier. En de Universiteit Utrecht heeft 2 miljoen subsidie gekregen voor een onderzoek naar een winterbatterij. Het idee is om warmte in de zomer op te slaan en pas op de koude dagen te gebruiken. Bekeken wordt of grond onder de Utrechtse Science Park hiervoor geschikt is. Dan nog het weer, zonnig, droog, bewolking en zo'n 25 graden. Morgen wel kans op buien met onweer.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Diamant van Mart Hoogkamer voor het regionale nieuws. En meer nieuws lees je uiteraard in onze app en bingofm.nl. En over een uur meer gesproken nieuws op de radio. En je kunt via onze app en onze website kun je ook gewoon gesproken nieuws beluisteren. Dus dat is ook erg makkelijk. We gaan dansen met Nielsen. Sexy als ik dans. Nou, zo sexy ben ik niet hoor als ik ga dansen voor je. Oeh.

Cubaans Café van Gerrit Snijder. En het leven is zo mooi, althans, ja, dat vindt Samantha Steenwijk. En het leven is ook mooi, hè? En je kunt het zo positief maken als je zelf wilt. En zo negatief maken, natuurlijk, ja. Maar laten we maar bij positief houden.

0: Oké dan.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. De OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren. Eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo in de middag met Lawrence Nicolaas.

Nee, Schuurmans met Laat de Zon in Je Hart. Tweede gedeelte van Bingo in de Middag, de woensdageditie 26 augustus 2026. Fijn dat je er nog bij bent. 7 minuten over 3. Ja, gezelligheid. Straks ook nog Kevin Scholt, Utrecht Sociaal. En vanavond om 11 uur een uurtje naar bed met Laurens Nicolaas. En over 10 minuten een fout momentje. Vanaf de

De zomerhit van dit jaar, Justin de Wild. Ja, een keuze uit Rutger van Barneveld. Hè. Je weet, je kent mijn mening, vind Rutger ook wel leuk hoor. Maar die van Justin de Wild, Cheerio, vind ik nog leuker.

Van Samuel Welton met de bankzitters. En voor een fout moment Huntrix en Demon Hunter met de Golden. We gaan naar Lustrum VS. Nee, wacht even. Dit heb ik altijd goed en nu zeg ik het opeens fout. Waarom? Lustrum UVSV, NVVSU met Jobke en Roland Belen. Lotje. Ik heb hem zo vaak aangekondigd. Het is de eerste keer dat ik hem eigenlijk overstrijkel. Nou ja, hij komt eraan.

Lustrum, UVSV, NVVSU met Jobke en Roland Belen. Lotje hoorde je. En zo dadelijk hoor je Henk Berna met Ik lach als een clown. En dit is een klassieker hier op de Stadszender van Utrecht. Fijn dat je erbij bent deze woensdagmiddag. De week door midden, doe maar. Bellen Helene.

lach als een clown van Henk Berna. En dit is Damian van Os met Diamantenring. Zodra ik het regionale nieuws van 3:30 en daarna nog een blokje bingo in de middag. Tot zo.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. Het RIVM in Bilthoven heeft artsen in het hele land gevraagd alert te zijn op klachten die passen bij West-Nijl-koorts. In onze provincie is iemand in het ziekenhuis overleden aan dat virus. Ook ligt nog zo'n geval met West-Nijl-infectie in het ziekenhuis. Het virus is dit jaar 3 keer gevonden in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. De 2 verdachten van de dood van een NS-schoonmaker zijn vandaag vrijgelaten. Ze zijn nog wel verdacht, maar na 8 maanden mogen ze naar buiten. In november dan begint hun rechtszaak. De mannen lieten 2 jaar geleden bierflesjes met vloeibare drugs achter in de trein. 2 schoonmakers dronken daarvan op een rangeerterrein bij Utrecht Centraal. 1 van hen overleed een dag later. Na maanden zoekt de politie nog steeds de belager van een cameraman. Die filmde in mei een demonstratie op Utrecht Centraal toen hij hard op zijn hoofd werd geslagen en op de grond viel.
5: Ik ben cameraman en ik probeer zeg maar alles in beeld te brengen wat goed en wat slecht is. Ik krijg een platform om mijn mening te uiten. En dan denk ik bij mezelf, gebruik die platform, maak je punt, maak er gebruik van. En dan moet je niet degene die zijn werk aan het doen is slaan of een platform eigenlijk.
4: Aldus de cameraman bij ons misdaadprogramma, daar is de verdachte ook te zien. Oud-zwemkampioen Maarten van der Weijden heeft ruim 7 ton opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Dat geld is voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. De oud-zwemkampioen zwom vorige week bijna 180 kilometer langs 14 steden. Het hadden er 22 moeten zijn, maar hij werd ziek en moest eerder opgeven. Dan nog het weer, zonnig, droog, bewolking en zo'n 25 graden. Morgen wel kans op buien met onweer.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Lamar heeft gelijk, hè, langer dood dan dat je leeft. Ja, dat is werkelijkheid. Die hoorde je zojuist hier bij Bingo in de middag. En voor het regionale nieuws. Nou, straks bij Kevin meer nieuws. En over een uur hier op de zender. En lees je in onze app en op onze website bingofm.nl.

Mijn hart van Treintje Oosthuis. En dit is Rolf Sanchez. Ook lekkere muziek hoor. Zomerse klanken. Ja, dat hoort er ook nog bij. Het is nog volop zomer hoor. Ook hier op Bingo. Ja, straks krijg je...

Helaas te vroeg heen gegaan. René Karst, een super gave tijd hoorde jij hier op Bingo. Ik bedank voor het luisteren. Dit was Bingo in de middag. Kevin is er zo dadelijk. Veel plezier met Kevin. Ik ben er vanavond weer om 11 uur. Gaan we een uurtje met elkaar naar bed. En anders ben ik er morgen weer voor de donderdag editie van Bingo in de middag. Lekker blijf luisteren. Ik zeg een fijne middag verder. Soms

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoeften gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden, was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten even met de situatie op de weg. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Knoopend Hoevelaken en Barneveld ongeveer 5 minuten. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuis en Hoevelaken 5 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Zaltbommel tussen Culemborg en Beest ongeveer 5 minuten. En de A2 Utrecht richting Zaltbommel tussen Beest en Zaltbommel 22 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reeuwijk en Woerden 21 minuten. En de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg 12 minuten. Het allemaal heeft band met veiligheidsmaatregelen. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Knoopend Lunetten en Woerden ongeveer 16 minuten. En de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagenstein en Lexmond 6 minuten vertraging. Als laatste een kleine file op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloosdewerk en Dam 4 minuten vertraging. En voor de vrachtwagens is deze snelweg dicht. Tot zover de fileinformatie.
0: Weg naar huis met Kevin Scholten.

De 2.0 versie. Een hele goede middag en van harte welkom bij een nieuwe ronde van Op Weg Naar Huis. Dit was trouwens Rutger van Barneveld. Voor deze zanger is het afgelopen jaar er heel veel veranderd. Veel meer optredens en natuurlijk een heel groot succes met die zwoele zomernachten. Vandaag zo'n 25 graden buiten. Het is heerlijk weer om erop uit te gaan. Maar nog beter weer om lekker bij de radio te blijven en te luisteren naar Bingo FM. En dit is Corrie Konings. Goedemiddag.

en ik hoor niets geks. Ja, misschien mijn eigen stem op de radio. Maar daar zou je toch echt even mee moeten doen tot dan 6 uur vanavond. De problemen met het openbaar vervoer in Utrecht zijn nog steeds niet voorbij. Deze zomer waren er minder vertragingen en busuitval. En dat vooral dankzij de zomerdienstregeling met minder ritten. Maar het personeelstekort en het hoge ziekteverzuim blijven bestaan. Volgens de provincie kan het OV daardoor vanaf september minder betrouwbaar worden. De provincie zet extra

chauffeurs in en tijdelijk niet elektrische bussen. Er legt voor de Transdev ook boetes op. Maar ja, het kan volgens de provincie tot het einde van het jaar duren voordat de problemen zijn opgelost. Of dat lukte in 2027 is nog onzeker, maar ja, dat is wel een beetje hoe het er nu voor staat. Laten we hopen dat er wel een structurele oplossing gaat komen, want ja, het verbeterd is het niet in ieder geval. Voor de tijd voor Maan en jij bent de liefde.

Nummer 1 in het Voor op de Nijs in 1996. Dit was Banghart. En dat brengt ons alweer bij het regionale nieuws van 4:30. Daarna ben ik bij je terug met Op Weg naar Huis. Kijk ik zelf nog even naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. En voor de rest heb ik heel veel lekkere Nederlandstalige platen voor je klaarstaan. Ik ga je nog even achterlaten met een oude plaat van onder andere Bobby Prins, nu gezongen door Roy Donders, de man uit het zuiden. Hij gaat zingen en ik ben...

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Zo'n 40 mensen hebben zich verzameld bij de rechtbank in Utrecht voor de zaak tegen 6 milieuactivisten. Het is zo druk dat niet iedereen de rechtszaal inpalft. Een deel volgt de zaak daarom via videoverbinding in een andere zaal. De 6 worden verdacht van het veroorzaken van gevaar bij een blokkade op de A12 bij Utrecht. Dat gebeurde in april. De Nederlandse gasvoorraad is komende winter niet helemaal op peil. Er is volgens de Gasunie in Utrecht te laat begonnen met vullen. De overheid en bedrijven moeten dat doen. De opslag is nu nauwelijks voor de helft gevuld. Normaal was dat rond deze tijd 90%. Na maanden zoekt de politie nog steeds de belager van een cameraman. Die filmde in mei een demonstratie op Utrecht Centraal toen hij hard op zijn hoofd werd geslagen en op de grond viel.
2: Ik ben cameraman en ik probeer zeg maar alles in beeld te brengen. Wat goed en wat slecht is. Ik krijg een platform om mijn mening te uiten. En dan denk ik bij mezelf, gebruik die platform. Maak je punt, maak er gebruik van. En dan moet je niet degene die zijn werk aan het doen is slaan of een platform eigenlijk.
1: Aldus de cameraman bij ons misdaadprogramma, daar is de verdachte ook te zien. Het RIVM in Bilthoven heeft artsen in het hele land gevraagd alert te zijn op klachten die passen bij West-Nijl-koorts. In onze provincie is iemand in het ziekenhuis overleden aan dat virus. Ook ligt nog zo'n geval met West-Nijl-infectie in het ziekenhuis. Het virus is dit jaar 3 keer gevonden in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Krijg je nog het weer van me? Zonnig en bewolking. Vanavond en vannacht is het droog. Morgen een paar graden warmer dan vandaag. Een graad of 27 en kans op onweer.
0: Weg naar huis met Kevin Scholten.

Inmiddels 6:05. Dit was André Hazes en Leven op het Plein. Leuk dat je erbij bent. Tot aan 6 uur vanavond is dit Op Weg Naar Huis. En we gaan heel veel lekkere Nederlandstalige platen draaien. Heerlijk zo tijdens de rit of misschien wel tijdens de voorbereidingen van het avondeten. Zet de radio in ieder geval een tandje harder. Want we gaan muziek draaien van niemand minder dan Jannes. Hij gaat zingen zwevend naar het geluk hier op Bingo.

Het was Wondergoers en zijn Roet Soleil. In de provincie Utrecht is iemand overleden aan Westnelkoorts. De persoon raakte in Nederland besmet met het Westnelvirus en overleed even later in het ziekenhuis. Dat meldt de RIVM en wegens privacy zijn er verder geen details bekendgemaakt. Dit jaar zijn in Nederland tot nu toe 3 besmettingen gemeld. De kans om ziek te worden is volgens de RIVM klein en ongeveer 80% krijgt namelijk geen klachten. Maar vooral mensen boven de 50 en mensen met een lage weerstand lopen hoog risico. Het virus wordt verspreid door muggen en muggenbeten zijn te voorkomen met bedekkende kleding, horen en muggenwerende middelen. Dus de kans dat je het krijgt is enorm klein, al dus de RIVM, maar het is ten alle tijde dus mogelijk. Wij gaan door met Martin Dams en Draai maar als een hanen te toren.

stapje dichterbij. En ja, voor we het weten is ook de zomervakantie ten einde. Nog even niet over nadenken. We gaan de band draaien en die vrijdag is te zien tijdens de Bouwers. We hebben het over Frans Bauer hemzelf. Hier is hij met een dag uit 1000 dromen.

een van de mooiste platen van Gordon. Omdat ik zo van jou. Wij gaan richting het NOS Journaal en de boodschappen van vijven. En daarna ben ik heel graag bij je terug. Maar niet voordat ik Thomas Berg heb gedraaid. En bellen hier op Bingo FM. Heel graag tot zo.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycotplannen tegen wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wil de FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycot. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 10 minuten. H2 Utrecht richting Zetterbos tussen Culemborg en Zaltbommel 26 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoop het Waterberg 11 minuten. En daar A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren 15 minuten. H12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoop het Lunetten en Knoop het Oude Rijn ongeveer 8 minuten. En de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Knoop het Lunetten en Lexmond ongeveer 17 minuten. H27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 12 minuten. Helaas zijn er op dit moment geen zware vrachtwagens welkom. Dan de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweert en Afrit Den Dolder ongeveer 7 minuten. En als laatste de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk Zuid en Afrit Elspeet ongeveer 6 minuten vertraging. Tot zover de fileinformatie.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Nou ja, Willem, tegenwoordig kan je daar enorm voor aangeklaagd worden. Willem Bart en zijn Bella Signorita. 6:30, welkom terug bij Op Weg Naar Huis. Het tweede uur is ingegaan. Ik heb nog heel veel leuke platen voor je klaarstaan. En natuurlijk kijken we nog even verder naar het nieuws uit de regio. Er is tijd voor Johnny Romein.

Daarbovenop komt nog een vergoeding van 160.000 euro en ruim 15.000 euro aan achterstallige betalingen. Conclusie, een heel groot bedrag voor het bedrijf. En ja, de bank kan er in ieder geval voorlopig van rentenieren, denk ik zo. Maar ja, het is wel een aardig bedrag. Maar ja, als het onterecht is, en ja, dat voor 4 hamburgers, lieve mensen, we hebben het over, hè. Maar goed, dat tezijde, het zal wel zo zijn, toch? Goed zo, door met Senna Willems en Sven Versteeg. En zij gaan zingen over vuurwerk hier op Bingo.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

wel een van de mooiste platen om even de radio een tandje harder bij te zetten. Dit was Marco Bezzato en waarom nou jij? Een paar weken terug was er veel onduidelijkheid rondom de zanger. Hij zou namelijk volgens de berichtgevingen weer gaan zingen. Maar daarvan scheen niks van waar te zijn. En ik ben wel heel benieuwd wat er volgend jaar gaat gebeuren. Gaat hij weer het podium op of denkt hij bij zichzelf, ik hou het voor gezien? Als er meer over bekend is, hoor je dat zeer zeker hier op Bingo FM, de Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. Hier is nou een plaatje van Goud Dame, nu gezongen door Gio Graus. Hier is hij met zijn Alicia.

0: bedankt.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. Zo'n 40 mensen hebben zich verzameld bij de rechtbank in Utrecht voor de zaak tegen 6 milieuactivisten. Het is zo druk dat niet iedereen de rechtszaal inpalft. Een deel volgt de zaak daarom via videoverbinding in een andere zaal. De 6 worden verdacht van het veroorzaken van gevaar bij een blokkade op de A12 bij Utrecht. Dat gebeurde in april. De Nederlandse gasvoorraad is komende winter niet helemaal op peil. Er is volgens de Gasunie in Utrecht te laat begonnen met vullen. De overheid en bedrijven moeten dat doen. De opslag is nu nauwelijks voor de helft gevuld. Normaal was dat rond deze tijd 90%. Na maanden zoekt de politie nog steeds de belager van een cameraman. Die filmde in mei een demonstratie op Utrecht Centraal toen hij hard op zijn hoofd werd geslagen en op de grond viel.
5: Ik ben cameraman en ik probeer me alles in beeld te brengen. Wat goed en wat slecht is. Ik krijg een platform om mijn mening te uiten. En dan denk ik bij mezelf, gebruik die platform. Maak je punt, maak er gebruik van. En dan moet je niet degene die zijn werk aan het doen is slaan of een platform eigenlijk.
4: Aldus de cameraman bij ons misdaadprogramma, daar is de verdachte ook te zien. Het RIVM in Bilthoven heeft artsen in het hele land gevraagd alert te zijn op klachten die passen bij West-Nijl-koorts. In onze provincie is iemand in het ziekenhuis overleden aan dat virus. Ook ligt nog zo'n geval met West-Nijl-infectie in het ziekenhuis. Het virus is dit jaar 3 keer gevonden in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Krijg je nog het weer van me? Zonnig en bewolking. Vanavond en vannacht is het droog. Morgen een paar graden warmer dan vandaag. Een graad of 27 en kans op onweer.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
3: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Vandaar ben ik wat meer van die mooie, rustige platen. Net als deze van de Kids en Vaya Con Dios. En vandaag genomineerd als mijn verdwaalde plaat. Als we dan toch bezig zijn met het draaien van mooie platen, dan weet ik er nog wel eentje. Hier is muziek van Guus Meeuwis en Vergant. En Zo Ver Weg.

kan ontscheiden. Wat de mensen ook zeggen, laat ze naar hun eigen kijken. Als er iemand is op de wereld voor mij, dan ben jij dat wel. Met jou wil ik alles delen.

Ja, ik wil met jou mijn leven delen. Tot zover op weg naar huis voor deze woensdagmiddag. Ik dank je wel voor het luisteren. Zo veel plezier met een non-stop. En natuurlijk om 7 uur kan je luisteren naar Utrecht Sociaal. Daarna gaan we een paar uur verder met Bingo non-stop. En vanavond rond de klok van 11 uur. Dan is er ook weer Loris Nicolaas. En hij neemt je heerlijk mee naar bed. Morgenmiddag om 4 uur. Dan meld ik me graag weer met een nieuwe ronde van op weg naar huis. Ik laat je achter met René Vroger. En alles kan een mens gelukkig maken. Geniet van je avond en tot morgen. Dag hoor. We'll

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Justitie eist 120 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke cel tegen 6 klimaatactivisten. Die blokkeerden in april de A12 en een afrit van de A2. Rijkswaterstaat eist bijna 35.000 euro schadevergoeding. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De Nederlandse gasvoorraad is komende winter niet helemaal op peil. Er is volgens de Gasunie in Utrecht te laat begonnen met vullen. De overheid en bedrijven moeten dat doen. De opslag is nu nauwelijks voor de helft gevuld. Normaal was dat rond deze tijd 90%. Na maanden zoekt de politie nog steeds de belager van een cameraman. Die filmde in mei een demonstratie op Utrecht Centraal toen hij hard op zijn hoofd werd geslagen en op de grond viel.
2: Ik ben cameraman en ik probeer zeg maar alles in beeld te brengen. Wat goed en wat slecht is. Ik krijg een platform om mijn mening te uiten. En dan denk ik bij mezelf, gebruik die platform. Maak je punt, maak er gebruik van. En dan moet je niet degene die zijn werk aan het doen is slaan of een platform eigenlijk.
1: Aldus de cameraman bij ons misdaadprogramma, daar is de verdachte ook te zien. Het RIVM in Bilthoven heeft artsen in het hele land gevraagd alert te zijn op klachten die passen bij West-Nijl-koorts. In onze provincie is iemand in het ziekenhuis overleden aan dat virus. Ook ligt nog zo'n geval met West-Nijl-infectie in het ziekenhuis. Het virus is dit jaar 3 keer gevonden in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Krijg je nog het weer van me? Zonnig en bewolking. Vanavond en vannacht is het droog. Morgen een paar graden warmer dan vandaag. Een graad of 27 en kans op onweer.
0: Non-stop.

0: piano.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
3: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
2: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Utrecht Sociaal.

0: De beste muziek van Nederlandse bodem hoor je natuurlijk hier op Bingo FM. Je luistert naar een nieuwe uitzending van Utrecht Sociaal. En mijn naam is Timo Reijneveld. En mijn studio is aangeschoven Lisa Bos van Voor Je Statie. Dit is onderdeel van de landelijke organisatie Voor Je Buurt. En Voor Je Statie is het platform dat zich richt om lokale en maatschappelijke projecten te ondersteunen. Om zo van Utrecht een nog mooiere, socialere en duurzamere stad te maken. Goedenavond Lisa en welkom bij de studio.
1: Dankjewel Timo.
0: Voor Je Statie, wat is dat precies?
1: Voor Je Statie is eigenlijk het startpunt voor maatschappelijke initiatieven in Utrecht.
0: En waar moet ik dan aan denken? Wat voor soort maatschappelijke initiatieven?
1: Nou ja, eigenlijk iedereen met een goed idee om zijn stad mooier te maken, die mag zich bij ons melden. Dus die kan zijn idee indienen via het platform. Die mag ons ook bellen of mailen en dan denken we heel graag mee.
0: En ook denk aan initiatieven gericht op hoe maak je je buurt nog socialer bijvoorbeeld of groener? Of...
1: Ja, het kan eigenlijk heel breed zijn. Dus je kan een goed idee hebben en met een wie het park ingaan. Mm-hmm. Maar je kan ook een festival op willen starten. Eigenlijk heel breed.
0: En jullie zijn dus onderdeel van de organisatie Voor Je Buurt.
1: Ja, dat klopt.
0: Kan je mee over vertellen?
1: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk een grotere organisatie die zich bezighoudt met platformen voor inwoners door heel Nederland. Dus naast Utrecht hebben we ook een platform in Zaandam, in Apeldoorn. Maar bijvoorbeeld ook met de provincie Overijssel of met de provincie Noord-Brabant. En we vinden het gewoon belangrijk dat iedereen met een goed idee altijd zijn idee waar kan maken. En daar helpen we heel graag mee.
0: En sluit het ook een beetje aan in andere regio's?
1: Ja, zeker. Het verschilt heel erg. Dus soms heb je vanuit een overheid ook een bepaald soort regeling. Dat er echt geld naar initiatieven gaat. Daar kunnen we daar ook mee helpen. Maar Utrecht is wat dat betreft heel uniek. Omdat we daar ook echt een stukje advies geven. Dus naast dat we echt een platform zijn, vinden we het ook heel belangrijk dat mensen een luisterend oor krijgen van ons.
0: Snap ik. En hoeveel initiatieven worden per jaar ongeveer ingediend bij jullie platform?
1: De adviesvragen liggen wat hoger, maar we doen ook crowdfunding. Dus dat mensen echt een eigen crowdfunding kunnen starten. Daar hebben we er ruim 20 gedaan dit jaar al.
0: En hoeveel procent van de adviesaanvragen gaan door naar een daadwerkelijke crowdfunding? Heb je daar een beetje een beeld van?
1: Bij crowdfunding is het vaak een wat langer traject. Dus het kan ook echt zijn dat mensen soms maanden nog bezig zijn om een idee aan te scherpen. En advies is heel breed. Dus als jij bij ons voor advies komt voor vrijwilligerswerk bijvoorbeeld. Ja, daar zijn wij geen expert in. Dus die sturen we heel graag door naar de vrijwilligerscentrale. Dus ik denk dat misschien een kwart uiteindelijk gaat crowdfunden.
0: En crowdfunding houdt dus letterlijk in dat bewoners van Utrecht als het ware geld kunnen stoppen in een initiatief. Zo moet je het zien, hè?
1: Ja, ze kunnen als ze een stukje financiering nodig hebben. En eigenlijk is crowdfunding breder, want je kan ook kennis vragen of tijd of materialen. Maar vaak gaat het wel om een waarde, dus om geld. En dat kunnen ze via ons ophalen. En dat kunnen ze dan via het platform, via de Utrechters en de bijdrage bij elkaar krijgen.
0: En gaat het dan om een grote bijdrage of kan het ook een hele kleine bijdrage zijn die mensen kunnen leveren?
1: In principe kunnen ze zelf bepalen wat ze bijdragen. Maar het mooie aan crowdfunding is dat je er ook iets voor terugkrijgt vaak. Dus op het moment dat jij een initiatief start, kan je ook beloningen teruggeven.
0: Ja.
1: En dat kan de initiatiefnemer zelf bedenken. Maar het mooiste is natuurlijk als daar ook een soort van beloning aan zit, dat je de donateur betrokken houdt. Dus een goed voorbeeld daarvan is een nieuw rotsoort. De kinderboerderij is nu aan het crowdfunden. En zij zeggen als je doneert, dan word je ook uitgenodigd voor de opening. Of je krijgt een theeworkshop. Of er wordt je kan het fruit van de fruitbomen komen plukken.
0: Dus je krijgt altijd wel iets voor terug ook als het ware. Als je gaat bijdragen aan de crowdfunding.
1: Het hoeft niet, maar we stimuleren altijd de initiatiefnemer wel om er iets voor terug te geven.
0: En hoe kijken jullie verder aan? Wat is jullie visie op het gebied van bewonersinitiatieven in Utrecht?
1: Nou ja, ik vind het heel belangrijk dat de inwoner er niet alleen in staat. Dus ook vanuit Voor Je Buurt geloven we heel erg dat de impact gemaakt wordt met de inwoner, maar ook met de gemeente of de provincie samen. En met bedrijven en maatschappelijke organisaties. En dat je met elkaar gaat kijken hoe je eigenlijk meer impact in de stad kan krijgen.
0: Samen, hè?
1: Ja, altijd belangrijk.
0: Altijd belangrijk om samen te doen. Zult er meer over dit onderwerp?

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal met vandaag bij ons in het studio Lisa Bos. Zij is werkzaam bij Voor Je Stad Zien. Dit is onderdeel van het landelijke organisatie Voor Je Buurt. En Voor Je Stad is een platform waarop dus mensen hun initiatief kunnen ondersteunen, advies kunnen aanvragen. En daar gaat Lisa ons nog veel meer over vertellen, ook komend uur. Lisa, hoe zien jullie de rol van Voor Je Stad Zien bij het versterken van de sociale samenhang en betrokkenheid? Ik kan er meer over vertellen.
1: Nou ja, Utrecht is natuurlijk een hele grote stad. Dus er zijn heel veel goede ideeën. Maar ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat die ideeën ook zichtbaarder zijn. Nou, daar helpt ons platform natuurlijk ook bij. Omdat mensen toch een grotere doelgroep kunnen bereiken. Ze kunnen echt hun idee de stad inslingeren, zeg ik wel eens. En ik denk dat daardoor echt wel de betrokkenheid vergroot wordt. En dat mensen ook meer betrokken raken bij het initiatief. Wat soms heel lokaal is.
0: Mm-hmm. En jullie werken ook met een zogenaamde routekaart. Hoe werkt dat precies?
1: Ja, we hebben binnen Voor Je Stad Zien een aantal tools ontwikkeld, zeggen we wel eens. Eén daarvan is de routekaart. We hebben eigenlijk gekeken welke organisaties in de stad zijn er die zich bezighouden met bewonersinitiatieven. Want ja, het is gewoon best wel soms een doolhof om je weg te vinden in alle organisaties die zich bezighouden met initiatieven. Mm-hmm. Dus daar hebben we eigenlijk een helder overzicht van gemaakt.
0: En dan kunnen dus mensen naar kijken en als het ware, dan vanuit daar kunnen ze via jullie dus in contact komen met deze partijen. Of hoe gaat dat precies?
1: Nou ja, wij gebruiken hem zelf in ons advies. Dus heel vaak is de vraag bij een initiatief ook breder dan alleen geld. Soms hebben ze ook materialen nodig of vrijwilligers. Of nou ja, misschien willen ze wel meer met duurzaamheid doen. Dan kunnen wij ze vanuit de routekaart adviseren. Maar het is ook eigenlijk een tool zodat ze wat meer zelfredzaam zijn.
0: Ja. En welke andere vormen van help kunnen initiatiefnemers bij jullie vinden dus? Je had het al over geld, mankracht en materiaal. Hoe gaat dat precies? Hoe kun je dat als inwoner funden als het ware?
1: We vragen initiatieven om een hele heldere begroting te maken. En een heel helder plan van wat ze precies willen doen. En eigenlijk ook kijken naar wat wil je met je initiatief bereiken op de lange termijn. Dus het kan zijn dat sommige mensen ook vrijwilligers nodig hebben. Ja, dan sturen ze. Ze kunnen via ons ook een vrijwilligerspagina aanmaken. En vrijwilligers werven, zeg maar. Maar wij zijn daar geen expert in. Dus dan sturen ze graag door naar de vrijwilligerscentrale bijvoorbeeld. Maar als ze materiaal nodig hebben, dan zouden ze dat ook via bedrijven kunnen doen. Dan sturen ze heel graag weer door naar de Utrechtse uitdaging. Spullenbank is bij Wij 3.0. Dus er zijn zoveel organisaties die of materialen of met materiaal kunnen helpen, of met de handjes, of met financiën. Daar heb je ook een hele hoop. Wij kunnen wel wat over fondsen vertellen, maar daar zijn we ook geen expert in. Dus bij ons kunnen ze echt crowdfunden voor het financiële stuk. En voor de rest sturen we ze door.
0: Ja, dus mensen kunnen bij jullie dus geld ophalen voor een initiatief, of mensen kunnen geld doneren. En daarnaast verwijzen jullie dus mensen door naar andere partijen als het gaat om mankracht of materiaal bijvoorbeeld.
1: Ja, en soms is het ook zo sec dat ze iets met de openbare ruimte willen doen. En dan denken we mee of we iemand bij de gemeente kunnen vinden die daar iets over kan zeggen.
0: En tot slot, ik heb bijvoorbeeld een heel mooi idee of initiatief voor mijn buurt. Waarop besluiten jullie?

0: Utrecht Sociaal met vandaag bij ons in studio Lisa Bos. Zij is werkzaam bij het platform Voor Je Stad Zie en is onderdeel van de landelijke organisatie Voor Je Buurt. En Lisa heeft al heel veel verteld over wat het platform is, wat het platform doet. Maar gaan we het lekker ook verder over hebben komende tijd. Lisa, Voor Je Stad Zie biedt dus ondersteuning bij crowdfunding campagnes. Maar wat kunnen mensen dan verwachten als ze een idee of initiatief insturen via jullie platform?
1: Op het moment dat je hem indient, zullen we altijd met je meedenken over wat is je idee, hoe kunnen we dat mooier maken voor Utrecht en hoe kunnen we je daarbij ondersteunen. En dat kan best wel breed zijn, dus we gaan altijd eerst een half uurtje tot een uurtje met je zitten. Dat is vaak online, gaan we gewoon even kijken hoe je idee in elkaar zit. En vervolgens gaan we een plan maken om te kijken of dat past dat binnen crowdfunding. Is dat überhaupt een wens of moeten we je meer combineren of koppelen aan andere organisaties? En op het moment dat je gaat crowdfunden, dan gaan we je echt meenemen door een heel traject. Gaan we echt een canvas met je invullen, zodat je alle onderdelen van crowdfunding goed snapt. Je zou eventueel ook nog bij ons een workshop of een training kunnen volgen gratis. En dan op een gegeven moment ga je live. En dan zorgen we dat je eigenlijk naar die 100% begeleid wordt.
0: En als je de 100% gehaald hebt, wat gebeurt er dan?
1: Dan zullen we je altijd adviseren om nog contact te houden met je supporters. Dat je het gehaald hebt. Maar dan wordt het geld uitgekeerd en kan je je initiatief realiseren.
0: En dan is crowdfunding meer een eerste stap, denk ik. En stel voor mijn initiatief wil ik naar een volgend niveau brengen. Verwijzen jullie mij dan ook door naar een andere partner of een ander fonds? Hoe gaat dat precies?
1: Zeker, ja. Wij zullen altijd eerst kijken of het, als je al hebt gecrowdfund of het is geschikt voor crowdfunding, top. Maar als je echt naar de volgende stap wil, dan kan het zijn dat je misschien richting fondsen gaat. Of misschien wel naar Impact 030, waar je echt meer over je bedrijfsvoering kan gaan nadenken.
0: En wat voor fondsen kan ik dan aan denken bijvoorbeeld?
1: We hebben een hele mooie samenwerking met het VSB-fonds. Normaal geeft het VSB-fonds alleen geld aan stichtingen en verenigingen. Maar via ons kunnen ze aan de crowdfundingen ook een bijdrage doen aan bewonersinitiatieven zonder rechtsvorm.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik wel echt een hele mooie samenwerking. Heel uniek ook. Maar we hebben ook lijntjes bijvoorbeeld met het initiatiefonds. Kijk, een crowdfunding is altijd tussen de 30 en de 60 dagen. En op het moment dat je een aanvraag doet bij een fonds, kan het wel eens zijn dat wat langer duurt. Dus op het moment dat je meldt dat je bij ons gaat crowdfunden, dan kan je wat sneller en wat soepeler het proces door. En zo hebben we ook wel connecties bij KF Heijn of bij het Stichting Doen. Postcode Loterij Buurtfonds, dus best wel breed.
0: Ook met de gemeente?
1: Ja, het initiatieffonds van de gemeente, daar werken we ook mee samen. En die aanvraag gaat dus ook wat soepeler als je meldt dat die via crowdfunding gaat. Nu is dat al een heel mooi proces hoor. Maar ja, omdat er bij crowdfunding gewoon een tijdsdruk is, is het belangrijk dat ze die urgentie vanaf het begin ook weten.
0: En heb je ook een lijntje met de provincie toevallig als het gaat om dat soort subsidies, initiatieven of...
1: Ik zou het heel graag willen, maar we merken dat er vanuit de provincie, naar mijn weten, nog niet heel veel is op het gebied van initiatieven. We zouden daar heel graag wel iets mee willen doen. Dus als de provincie luistert, laat het weten.
0: Ja, bel Lisa Bos. Dus,
1: ja, we zijn er wel voor de kleine kernen.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus de Utrechtse Vereniging van Kleine Kernen, die doet ook heel veel op het gebied van initiatieven. Maar daar, dat is niet voor je stad zien, maar dat is dan echt voor je buurt.
0: Ja, inderdaad. Praat het over een grotere regio rondom Utrecht. Hè? Hebben we het dan? Ja, precies. Tot slot, even over jullie platform nog, Voor Je Stad Zie. Hoe helpen jullie initiatiefnemers bij zowel de financiële middelen dus, dat doen jullie heel veel, maar ook bij het vergroten van de betrokkenheid van de omgeving? Doen jullie daar nog ook dingen mee om echt die betrokkenheid te vergroten?
1: Ja, we merken dat het voor initiatiefnemers, zeker als ze nog heel klein zijn, lastig is om zelf de promotie goed te doen. Dus we maken voor alle initiatieven ook promotiemiddelen. Dus flyers, posters en alle social media posts, zodat ze dat zelf kunnen delen. Kijk, wij hebben niet het netwerk wat de initiatiefnemer heeft. Dus hij moet het wel zelf in zijn netwerk delen. Maar we vinden het wel belangrijk dat die zichtbaarheid heel groot is. Want hoe zichtbaarder je bent, hoe groter je bereik is. Dus dat doen we naast alle tips die we geven.
0: En dat is ook ten goede voor jullie platform, denk ik, hè?
1: Ja, ze zijn ook wel allemaal in de Voor Je Stadzie-stijl. Dus ja. we proberen ook wel dat het een herkenbare stijl is. Maar dat het ook een soort van vertrouwen oproept bij de Utrechters.
0: Zodat ook meer mensen dus een initiatief uiteindelijk gaan indienen, hè, bij jullie. Dat zou het mooiste zijn.
1: Ja.
0: Meer hierover zometeen

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Justitie eist 120 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke cel tegen 6 klimaatactivisten. Die blokkeerden in april de A12 en een afrit van de A2. Rijkswaterstaat eist bijna 35.000 euro schadevergoeding. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De Nederlandse gasvoorraad is komende winter niet helemaal op peil. Er is volgens de Gasunie in Utrecht te laat begonnen met vullen. De overheid en bedrijven moeten dat doen. De opslag is nu nauwelijks voor de helft gevuld. Normaal was dat rond deze tijd 90%. Na maanden zoekt de politie nog steeds de belager van een cameraman. Die filmde in mei een demonstratie op Utrecht Centraal toen hij hard op zijn hoofd werd geslagen en op de grond viel.
2: Ik ben cameraman, ik probeer zeg maar alles in beeld te brengen. Wat goed en wat slecht is. Ik krijg een platform om mijn mening te uiten. En dan denk ik bij mezelf, gebruik die platform. Maak je punt, maak er gebruik van. En dan moet je niet degene die zijn werk aan het doen is slaan of een platform eigenlijk.
1: Aldus de cameraman bij ons misdaadprogramma, daar is de verdachte ook te zien. Het RIVM in Bilthoven heeft artsen in het hele land gevraagd alert te zijn op klachten die passen bij West-Nijl-koorts. In onze provincie is iemand in het ziekenhuis overleden aan dat virus. Ook ligt nog zo'n geval met West-Nijl-infectie in het ziekenhuis. Het virus is dit jaar 3 keer gevonden in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Krijg je nog het weer van me? Zonnig en bewolking. Vanavond en vannacht is het droog. Morgen een paar graden warmer dan vandaag. Een graad of 27 en kans op onweer.
0: Utrecht Sociaal.

0: glijdt onder mij door. En als de nacht valt, volg ik zijn spoor. Het zwarte asfalt glijdt onder mij door. En als de nacht valt, volg ik zijn spoor.
1: Je luistert naar Utrecht Sociaal met vandaag bij ons in studio Lisa Bos. Zij is werkzaam bij Voor Je Stad Zie, het platform om jouw initiatief levend te maken, als het ware. Te financieren via crowdfunding. En is onderdeel van de landelijke organisatie Voor Je Buurt. En Lisa heeft ons al heel veel verteld over Voor Je Stad Zie. Maar gaan we het komend half uur ook eventjes verder over hebben. Want Lisa, Voor Je Stad Zie werkt ook samen met organisaties. Ik meen DOC, Impact 030 en de Vrijwilligerscentrale Utrecht. Hoe zien deze samenwerkingen eruit?
2: Ja, voor ons zijn die organisaties super belangrijk. Omdat we ze meenemen in het advies. Maar wij hebben ook gewoon niet alle kennis. Hmm. Dus wij zien dat mensen hun idee bij ons indienen. En dan afhankelijk van de vraag die ze hebben, kunnen wij weer de verbinding maken met die organisaties.
1: Hmm. En bijvoorbeeld zo'n vrijwilligerscentrale bijvoorbeeld. Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen?
2: Nou ja, de vrijwilligerscentrale is gewoon echt heel belangrijk op het gebied van vrijwilligers. Dus in het begin hebben we gewoon contact gezocht. En daar staan ze heel erg voor open. Omdat ze het ook gewoon heel erg belangrijk vinden dat mensen hun weg weten in het netwerk.
1: Hmm. En je zei eerder al, we krijgen wel regelmatig ook aanvragen binnen voor vrijwilligers om daar iets mee te gaan doen. Maar of wijzen jullie deze aanvragen toch door naar de vrijwilligerscentrale bijvoorbeeld of een andere partner?
2: Nou, niet altijd. Dat is ook een beetje afhankelijk van de vraag. Want ze kunnen het ook wel via ons uitzetten. Maar het gaat ook een beetje om wat voor vrijwilligerswerk je nodig hebt. Kijk, we zullen altijd zeggen dat op het moment dat jij al een crowdfunding gaat starten, ga dan één keer een boodschap zenden. En niet iedereen kan of wil in geld bijdragen, maar kan het misschien wel weer uren doen. Dus het zou het mooist zijn als die vragen tegelijkertijd uitgezet kunnen worden. Mm. En de vrijwilligerscentrale die heeft ook gewoon heel veel kennis over vrijwilligers. Dus die kan ze gewoon net wat specialistischer weer adviseren over hoe je vrijwilligers kan inzetten. En zo worden vaak de initiatieven ook wat duurzamer. Dus dat ze nadat het al gerealiseerd is, nog langer impact kunnen maken.
1: En de vrijwilligerscentrale is een van de partijen waar jullie dus mee samenwerken. En welke voorwaarden stellen jullie aan het selecteren van partners?
2: Nou, belangrijk is dat alle partners die ook dus ook op de routekaart staan, of die waarmee we samenwerken bij Voor Je Stad Zie, dat ze in ieder geval bewonersinitiatieven ondersteunen. En dat ze op een bepaald soort manier ondersteuning kunnen bieden. En of dat nou is op het gebied van de SDGs, dus de Social Development Goals. Ik denk voor Global Goals doe dat heel goed. Maar dat kan ook zijn dat ze meer met bedrijven willen doen. Nou ja, de Utrechtse uitdaging is er heel goed in. Dus zo moeten ze allemaal wel iets ondersteunen aan initiatieven.
1: En zijn er nog specifieke partners of samenwerkingsvormen waar jij echt enthousiast over bent?
2: Heel veel. Wat ik wel heel leuk vind is, we zijn weer wat meer in contact met Utrecht natuurlijk. Mm-hmm. Zij doen alle kinderboerderijen en stadstuinen.
1: Ja, je zit hier vlakbij inderdaad.
2: Ja, je zit hier om de hoek ook. Ja. En zij zeggen, ja, wij willen toch ook wel weer wat meer met crowdfunding doen. Niet alleen het stukje financiering, maar ook gewoon de betrokkenheid met de mensen in de wijk. En dat vind ik gewoon een hele leuke om daar meer mee op te trekken en te kijken hoe we dat kunnen doen.
1: Ja, wel mooi. Hebben we ook al eerder een uitzending gehad ook.
2: Ja.
1: Ja, het zijn leuke mensen. Zo, dan gaan we het hier verder over hebben, Lisa. Meestal gaan we luisteren naar de muziek.

0: En je luistert naar Utrecht Sociaal met nou bij ons in studio Lisa Bos. Zij is werkzaam bij Voor Je Stad Zie. En het platform is onderdeel van de landelijke organisatie Voor Je Buurt. Bedoeld dus om jouw initiatief werkelijkheid te maken met behulp van crowdfunding. En Lisa, stel voor, ik heb een initiatief ingediend. Hoe meten jullie vervolgens de succes of de impact daarvan?
1: Ja, ik denk dat die impact of dat succes voor iedereen anders is. Maar als ik echt kijk naar de initiatieven, dan denk ik, ja, we zeggen altijd, we hebben eigenlijk altijd meer dan 85% succesrate.
0: Mm-hmm.
1: Vorig jaar was dat zelfs boven de 90. Dus dat is eigenlijk een percentage initiatieven wat met de crowdfunding slaagt.
0: Mm, best veel.
1: Ja, dat is best een hoop. Daar zijn we ook best wel trots op.
0: Mm.
1: En aan de andere kant is denk ik, ja, is het de donateurs degene die het succes bepalen.
0: Ja.
1: Want die doneren en die meten dus ook de draagkracht. Of het eigenlijk wel een idee is wat aanslaat in Utrecht. En daar doe je ook je eindverantwoording. Dus op het moment dat jij succesvol gecrowdfund hebt, dan moet je ook aan je donateurs laten zien dat het gerealiseerd wordt.
0: En het is eigenlijk ook gebaat dat een initiatief dus echt werkelijkheid wordt buiten de crowdfunding om, toch?
1: Ja, anders worden er heel veel mensen boos, denk ik.
0: Ja, daarom. En ook ten koste ook van jullie platform natuurlijk. Want jullie ook gewoon impact maken. En dat de initiatieven ook gewoon echt werkelijkheid worden. Toch?
1: Ja, en gelukkig hebben we hele leuke, enthousiaste initiatieven hoor. Dus we hebben eigenlijk nog nooit gezien dat ze aan het eind zeggen, nou, ik steek mijn kop in het zand.
0: Heel goed. En wat is nou een van jouw favoriete projecten of initiatieven die via platform dus werkelijkheid is geworden? Of werkelijkheid gaat worden?
1: Hele gemene vraag eigenlijk. Want ik vind ze allemaal heel mooi. Eén die ik wel graag uitlicht is de Droomboot. Is een heel mooi initiatief voor een inclusieve rondvaartboot op de grachten.
0: Mm-hmm.
1: Je zou ervan uitgaan dat er in Utrecht al wel een inclusieve rondvaartboot is. Die rolstoelvriendelijk is.
0: Mm-hmm.
1: Maar die is er dus niet.
0: Ja.
1: En toen heeft ze er een idee bij ons gemeld. Die zegt, ik wil dit graag realiseren. Nou, dat stond echt nog in de kinderschoenen. En we hebben haar dus heel lang mogen begeleiden eigenlijk en adviseren in hoe ze dat idee werkelijkheid kan maken. En ze heeft echt haar hele netwerk ingezet en ze heeft fantastisch mooie steun gehad. Maar ja, niet de steun financieel bijvoorbeeld van de gemeente, wat je wel zou verwachten. En toen heeft ze bij ons nog voor een deel gecrowdfund en inmiddels komt de rondvaartboot deze zomer op de grachten.
0: Kijk, wat goed. Hoe lang heeft het nou geduurd dan van idee tot realisatie dan komende zomer? Hoe lang is ze daarmee bezig geweest? Heb je daar een beeld van?
1: Ik denk dat zij wel bijna 3 jaar bezig is geweest.
0: 3 jaar, hè?
1: Ja, echt wel heel lang.
0: Ja.
1: Ja, dus ja. Het is wil niet zeggen dat je altijd meteen kan gaan crowdfunden of dat elk idee meteen werkelijkheid is.
0: Mm-hmm.
1: Soms zijn de ideeën ook wel echt groter en hebben ze meer voeten in de aarde.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, de aanhouder wint.
0: Ja, zeker.
1: En zo kan je, en dat vind ik wel heel mooi, dus ook zonder de steun die je misschien zou verwachten,
0: mm-hmm,
1: ook kijken in je eigen omgeving en in de stad of de stad het belangrijk vindt.
0: Mm-hmm.
1: En dan kan je met alle Utrechters denk ik wel alles waarmaken.
0: Absoluut. En voor de uitzending had je ook nog wel een ander initiatief. Dat ging meer over een wie en een bakfiets. Dat daar even meer over. Dat vind ik heel leuk om te horen.
1: Het is een initiatief dat heet Mario Kart en Chill.
0: Mm-hmm.
1: Gewoon een heel leuk initiatief. Gewoon een heel ludiek idee dat je een bakfiets hebt waar je een wie in hebt en een beeldscherm. En je rijdt gewoon naar parken en buurthuizen en je gaat met mensen wieën. Je gaat Mario karten. Een spel wat denk ik bij uitstek verbindt. En heel laagdrempelig is.
0: Ja.
1: En zo creëert die verbinding eigenlijk door heel de stad.
0: Hmm. En deze persoon is binnengekomen dus via een soort van ondernemersfonds. Maar daar dus afgewezen. En nu zijn ze dus via de crowdfunding is het toch gerealiseerd.
1: Ja, het ligt net iets anders. Hij heeft gepitcht bij Awesome Utrecht.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een pitchwedstrijd voor alle awesome ideeën in Utrecht. Waar je €1000 handje contantje kan winnen. En ja, hij had gewoon hij had het geld nodig nog voor de bakfiets.
0: Ja.
1: Volgens mij was een ander heel mooi idee wat toen won. En toen hebben wij gezegd, nou, dan willen we heel graag ondersteunen met crowdfunding om je idee toch waar te maken.
0: Mm-hmm.
1: En dat is gelukt.
0: En binnenkort gaat hij de weg op dus.
1: Hij gaat met zijn bakfiets de park in.
0: Moet wel mooi weer zijn, denk ik.
1: Ja, ik denk dat hij er nog even mee wacht.
0: Ja, heel verstandig. Al die gladheid en kou. Dus
1: ja.
0: Heel goed. Mooie voorbeelden zijn dat. We gaan zo verder over hebben bij het laatste deel van deze uitzending van Utrecht Sociaal. Tot zometeen.

0: Je luistert naar het allerlaatste gedeelte van deze uitzending van Utrecht Sociaal op Bingo FM. Met vanavond bij ons in studio Lisa Bos. Hij is werkzaam bij Voor Je Stadsie. En dit platform is onderdeel van de landelijke organisatie Voor Je Buurt. En bedoeld om via crowdfunding jouw initiatief of idee werkelijkheid te maken voor de stad Utrecht. En Lisa, als we het hebben over de toekomst. Wat zijn nou de grootste ambities van Voor Je Stadsie voor de komende jaren?
1: In een stad met zoveel inwoners denk ik dat dat de ambitie kan blijven groeien. Maar als ik één stille wens uit mag spreken. Ja, ik zou heel graag met Utrecht vanuit het hart. Dat is de maatschappelijke tak van FC Utrecht willen samenwerken. Mm-hmm. Want volgens mij zitten daar ook wel heel veel mooie ideeën nog.
0: En waarom specifiek deze organisatie?
1: Ja, is ons clubje toch?
0: Ja, uiteraard. Hoe zie jij die koppeling dan? Hoe zie je dat voor je?
1: Nou ja, ik zou het heel mooi vinden als we meer kunnen doen ook met de supporters van FC Utrecht. Hele mooie betrokken groep ook. Mm-hmm. Maar daar zitten ook hele mooie initiatieven. Dat, mm-hmm. dat zul je misschien in eerste instantie niet denken. Maar ze doen heel veel mooie dingen terug op het gebied van sport. En heel veel gewoon sociale dingen doen ze terug voor de stad. Mm. En volgens mij mag dat wel een stuk zichtbaarder. Dus ja.
0: Nou, ik zou zeggen, stuur Ron Jons een berichtje. Dus wie weet.
1: Van Seumer, als je luistert.
0: Ja, de rol van Seumer, dat kan allemaal. Maar er zijn ook nog plannen om het platform Voor Je Stadsie dus verder uit te breiden naar andere plekken in de provincie of buiten de regio om van Utrecht?
1: We vangen het nu natuurlijk op met Voor Je Buurt. Maar ja, als we het kunnen uitbreiden, heel graag. Ik ga wel kijken of we met de provincie misschien iets kunnen gaan doen. Mm. Maar uiteindelijk is Voor Je Stadsie echt voor de stad. Mm. En dat blijft het ook.
0: Dan wordt het Voor Je Provincie. Hè?
1: Samen voor Utrecht misschien.
0: Ja, dat kan ook misschien inderdaad.
1: Het is lastig dat het een dubbele naam is. Maar,
0: ja, wie weet. Ik bedoel, mooi dat die ideeën er wel zijn. Ja. Tot slot. Mochten onze luisteraars een tof idee hebben en hierover met jullie willen sparren. Hoe kunnen zij jullie het beste bereiken?
1: Je kan altijd je idee indienen via www.voorjestadsie.nl. Maar je mag ons ook rustig altijd bellen of mailen. Of kom gewoon een kopje koffie drinken bij ons kantoor op het Vredenburg.
0: Social Impact Factory, toch?
1: Ja, daar zitten we inderdaad.
0: Ja, tegenover Tivoli Vredenburg. Mooie plek ook.
1: Ja, heerlijk, zo midden in de stad.
0: Nou, zeker voor onze luisteraars een mooie oproep. Mocht je een idee hebben, ga gewoon zeker in contact komen met deze mooie organisatie. Lisa, ik wil je bedanken voor je tijd. Je komt naar de studio.
1: Yes, dankjewel.
0: Heel veel succes met de komende periode met Voor Je Stadsie. En wie weet, tot snel.
1: En die vooral ook zelf een idee aan Timo.
0: Ja, ga ik zeker doen. Ik ga eens nadenken. Ik ga naar de tekentafel. En tegen de luisteraars zeg ik, volgende week zijn we weer met een nieuw onderwerp en een nieuw gast bij Utrecht Sociaal hier op Bingo FM. Wil je een uitzending terugluisteren? Dat kan heel makkelijk via www.bingofm.nl of via de Bingo FM app die je kunt installeren op je telefoon of tablet. Bedankt weer voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne avond toe en tot snel.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor

0: Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
1: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
2: Oh, come on, Paco. Don't you want a balloon?
0: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconcierge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo non-stop.

0: even stop.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedenavond. Justitie eist 120 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke cel tegen 6 klimaatactivisten. Die blokkeerden in april de A12 en een afrit van de A2. Rijkswaterstaat eist bijna 35.000 euro schadevergoeding. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De Nederlandse gasvoorraad is komende winter niet helemaal op peil. Er is volgens de Gasunie in Utrecht te laat begonnen met vullen. De overheid en bedrijven moeten dat doen. De opslag is nu nauwelijks voor de helft gevuld. Normaal was dat rond deze tijd 90%. Na maanden zoekt de politie nog steeds de belager van een cameraman. Die filmde in mei een demonstratie op Utrecht Centraal toen hij hard op zijn hoofd werd geslagen en op de grond viel.
3: Ik ben cameraman, ik probeer zeg maar alles in beeld te brengen. Wat goed en wat slecht is. Ik krijg een platform om mijn mening te uiten. En dan denk ik bij mezelf, gebruik die platform. Maak je punt, maak er gebruik van. En dan moet je niet degene die zijn werk aan het doen is slaan of een platform eigenlijk.
2: Aldus de cameraman bij ons misdaadprogramma, daar is de verdachte ook te zien. Het RIVM in Bilthoven heeft artsen in het hele land gevraagd alert te zijn op klachten die passen bij West-Nijl-koorts. In onze provincie is iemand in het ziekenhuis overleden aan dat virus. Ook ligt nog zo'n geval met West-Nijl-infectie in het ziekenhuis. Het virus is dit jaar 3 keer gevonden in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Krijg je nog het weer van me? Zonnig en bewolking. Vanavond en vannacht is het droog. Morgen een paar graden warmer dan vandaag. Een graad of 27 en kans op onweer.
1: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
1: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Zwarte Zee. Of dat ik op het punt sta gillend uit een brandend huis te springen. Of dat ik opgesloten zit op de wc. Maar ook nu en dan beleef ik ongelofelijke dingen. Kus de mooiste meisjes 's nachts.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Justitie eist 120 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke cel tegen 6 klimaatactivisten. Die blokkeerden in april de A12 en een afrit van de A2. Rijkswaterstaat eist bijna 35.000 euro schadevergoeding. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De Nederlandse gasvoorraad is komende winter niet helemaal op peil. Er is volgens de Gasunie in Utrecht te laat begonnen met vullen. De overheid en bedrijven moeten dat doen. De opslag is nu nauwelijks voor de helft gevuld. Normaal was dat rond deze tijd 90%. Na maanden zoekt de politie nog steeds de belager van een cameraman. Die filmde in mei een demonstratie op Utrecht Centraal toen hij hard op zijn hoofd werd geslagen en op de grond viel.
2: Ik ben cameraman en ik probeer zeg maar alles in beeld te brengen, wat goed en wat slecht is. Ik krijg een platform om mijn mening te uiten. En dan denk ik bij mezelf, gebruik die platform, maak je punt, maak er gebruik van. En dan moet je niet degene die zijn werk aan het doen is slaan of een platform eigenlijk.
1: Aldus de cameraman bij ons misdaadprogramma, daar is de verdachte ook te zien. Het RIVM in Bilthoven heeft artsen in het hele land gevraagd alert te zijn op klachten die passen bij West-Nijl-koorts. In onze provincie is iemand in het ziekenhuis overleden aan dat virus. Ook ligt nog zo'n geval met West-Nijl-infectie in het ziekenhuis. Het virus is dit jaar 3 keer gevonden in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Krijg je nog het weer van me? Zonnig en bewolking. Vanavond en vannacht is het droog. Morgen een paar graden warmer dan vandaag. Een graad of 27 en kans op onweer.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
2: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
1: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Het Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

Roxanne Riel, ik kan niet zonder jou. Goedenavond, het is woensdagavond. Je luistert weer naar Ben met Lawrence. Ik mag je weer begeleiden. Je bedje in. Ik ben er tot middernacht. Dit is Sophia Massom. Hoe ben

0: Avanti dansen met z'n twee hoorde je. Zo dadelijk krijg je op Bingo FM een fout moment. Nou, Jeffrey Ezen, zijn we uitgepraat.
1: Ik voel diep van binnen dat jij wil beginnen over iets wat jou echt raakt.

helemaal Hollands als de zon schijnt. En zo dadelijk krijgen we van mij je Henny Thijssen met Blijf bij mij. Ook nog een drone track onderweg hier op Bingo FM op deze woensdagavond. En @LorisNiklaas op Insta, volg me. En dit is Clouseau met passie.

0: Bente met Mo als geen ander hoorde je. En dit is de Droomcheck van vanavond. Rob Kai, samen is niet alleen.
1: Niemand kan jou raken, omdat je stevig staat. Kun jij de wereld dragen?

René Schuurmans, Das Lekkerman hoorde je. 105.7, 107.7 FM, dat zijn onze twee etenfrequenties. En via bingofm.nl en onze app kun je ons gewoon lekker en maximaal optimaal luisteren, beluisteren. Gaan wij zo dadelijk naar Paul Sina met Sexy. Ook nog onderweg onze vriend uit Tiel, Frans Duits met Lieveling. Nadat wij in het Friesland zijn geweest met Warres.

Frans Duits met Lieveling, denk toch wel een van zijn bekende, hè? Zeker. Peter Wiedewijn nu met Die Tijd van Vroeger. Ook weer zijn echte Bingo FM-klassieker. Nou, voor hier, die zit goed hoor, voor ieder wat wil.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen. En ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik ophouden.

Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, met onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui en 's avonds onweer.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen.